NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne praat met mezzosopraan Xenia Meijer en muziekjournalist Peter van der Lint over Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Brahms schreef het na de dood van zijn moeder. Hij wilde nabestaanden troosten en hoop geven tijdens het trouwproces. Ein Deutsches Requiem van Brahms. Morgenmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Vandaag vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem gezocht op YouTube. Beleef World Pride bij Avotros.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom aan de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1:00 vannacht konden ze terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
6: Vandaag vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem Gezocht op YouTube. Beleef World Pride bij Avotros.
5: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
7: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
8: Ik heb zo raar gedroomd vannacht. Na een lange tocht door Amsterdam kwam ik in de buurt van het Waterlooplein uit. En daar werd ik verwacht door de redactie van Buitenhof om Twan Huis te vervangen. Die kon onverwacht niet. Alleen, ik had het boek van de gast helemaal niet gelezen. Ja, dat vonden ze ook niet handig. Maar het moest maar. Toen de uitzending begon, werd ik wakker. Gelukkig maar.

0: Min Kwon was dat op de piano met de Nabanera van John Mousteau. Het was ook nog een heel dik boek van een Belgische filosoof. Nou ja, goed, volgende keer maar weer. Goedemorgen, augustus is begonnen, de eerste vandaag. Nu iedereen weg is, kun je genieten van de rust van Nederland. AD kiest voor een niets aan de hand kop vanochtend. Zwemmend naar Europa schrijft NRC boven een foto van de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Op Trouw daar ook aandacht voor. Een stel in het water, al daar met een kleurige zwemband die ze waarschijnlijk van het strand hebben gehaald. Op de Volkskrant is het door en droog juist. De natuur rond Bordeaux met een dorpsbewoner die een brandslang voorttrekt. Lokale activiteit daarom samen de branden te bestrijden, daar gaat het verhaal over. Nou, straks hoor je wat Jeroen Dirks voor verhalen in de magazines is tegengekomen. Heb je al even een sneak preview wellicht?
1: Ja. Ja, Timo Nijssen, dat is een redacteur bij NRC. En die zegt, die wetgeving van Europa tegen die grote big techs, dat is prima. Hij zegt, boetes opleggen, allemaal doen. Maar hij krijgt nu geen gepersonaliseerde advertenties meer. En daar baalt hij van. Hij zegt, ik had stiekem ingefluisterd van extra verbouwing, klushuis. Hij is bezig met een verbouwing. Hij zegt, maar door die Europese regels krijg ik nu reclame voor babykleren. Want het wordt niet meer gepersonaliseerd. Dat mag niet meer. Dus je, die advertenties. Hij zegt, eigenlijk verlang ik stiekem terug naar het feit dat als je dat intypt, dat je dan ook meteen allerlei advertenties kreeg van klusbedrijven en
0: Ja. Oké, okay, nou, meer wat je zo al tegenkomt, horen we straks in het overzicht. Ise Wensink is hier als loods door het muzikale labyrinth van deze zaterdag. Straks natuurlijk de soundtrack van het weekend.
2: Zeker.
0: Ja. Goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen, ja.
0: Waar wil je mee beginnen nu?
2: Nou, ik zat even te kijken van what's happening. Het is een beetje komkommertijd, ook in de klassieke muziek. Maar er is één festival in de zomer die ik altijd erg leuk vind. En dat is Muziekzomer Gelderland. Mm-hmm. Dat is een festival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland. Je kunt dat een beetje zien als de Jong Oranje van de klassieke en jonge getalenteerde muzici. Een Jong Metropool zit daar volgens mij ook bij. En nou, op dat festival, dat is al even bezig sinds 20 juli. Allerlei leuke dingen. Maar ik kan toch klem aanraden, het duurt nog een weekje om er even langs te gaan. Je hebt Douwe Eises, dat is een cellist, die is dan de Arts in Residence. Die heeft een paar programma's. Heel veel toffe kinderconcerten. En degene die ik ook nog wel aankijken is, volgende week speelt het Nationaal Jeugdorkest zelf. Met een programma, moet ik even aan mijn hoofd doen. Maler 5 en Delen uit Parsifal. Dat is in Apeldoorn onder andere. Dat zijn echt hele toffe concerten. Meer informatie op de site van de Muziekzomer. En om dan een soort van aankijker te doen, heb ik het Nationaal Jeugdorkest klaarstaan met een beetje Brahms.
0: Beetje Brahms. Lekker, lijkt mij. Fijn dat je luistert. Welkom bij de ochtend.

0: Het Nationaal Jeugdorkest onder leiding van Iwan Fischer met een van de Hongaarse dansen van Johannes Brahms. Vanwege de tip die Ise net gaf. Dus van die muziekzomer die nog bezig is. Is het gewoon muziekzomer.nl?
1: Of? Het is Muziekzomer Gelderland. En je kan het vinden door op het Nationale Jeugdorkest Nederlands.
0: Oké.
1: Dus njon.nl.

0: van de liederen, de songs van Petris Vasks was dat, door het Let's Radio Koor onder leiding van Sigvard Sklava. Ja, het is bijna 17 over 7 op zaterdag. Nou, dan weet je wel hoe laat het is, hè? 17 over 7.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Precies, dan is het tijd voor de soundtrack van je weekend. Alle hulptroepen worden ingeschakeld. We doen een beroep op jou als luisteraar om mee te denken over de muziek die hoort bij het thema wat we samen een beetje aandragen. Ize en ik, waar gaan we naartoe? Wat gaan we doen?
2: De eerste zaterdag van augustus, hè, dat is...
0: Zwarte zaterdag.
2: Ja. Dus veel file, zeker rondom Parijs natuurlijk, helemaal vast. Nou ja, we hadden het er gisteren ook al een beetje over. Als je dan zo helemaal opgefokt in die auto gaat zitten. Maar ja, je zult het toch moeten uithouden. Dus eigenlijk de vraag, met welke muziek kan jij het beste uithouden tijdens in de file?
0: Ja. Ik zou het ook breder willen trekken, want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet met de auto op vakantie gaan. Op welke manier hou je het rustig terwijl je onder stressvolle omstandigheden op reis bent?
2: Nou, nog mooier. Zoiets? Top idee.
0: Ja. Mag ik zelf een suggestie doen?
2: Ik wou het je net vragen.
0: Want ik dacht met die drukte op de Franse wegen, terwijl we natuurlijk willen dat de wind juist gaat liggen in Zuid-Europa, zodat al die branden daar... niet meer worden aangewakkerd, kunnen we wel muzikaal een fijn briesje laten opsteken tussen de oververhitte wagens die met een slakke gangetje op de Route du Soleil tuffen. Een beetje verkoelende noordenwind, Boreas, de Entrée de Poligny uit de Boreade van Rameau.
2: Zullen we even kijken? Ja, die hebben we.
0: Daar word ik dus heel erg rustig van.

0: De entrée de Polonie uit Les Boreades van Rameau was dat. Door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. De opname die volgens mij het mooist dit werk weergeeft. Dit is dus muziek waar ik rustig van zou worden als ik in een oververhitte auto op weg was naar het zuiden. Ik hoef het gelukkig niet te doen, maar als je op weg gaat op die zwarte zaterdag. Welke muziek, waar word jij rustig van? Wat houdt jij rustig terwijl je onder stressvolle omstandigheden op reis bent? Het kan ook in de trein zijn. Hè? Dan moet je ook af en toe wegwachten, bijvoorbeeld. Kom maar met suggesties. Er wordt bijvoorbeeld genoemd Wuthering Heights van Kate Bush. Maar dat vind ik zelf niet zo heel erg.
1: Ik denk niet dat ik daar rustig van word.
0: Ik weet dat ik had een LP van Kate Bush. Die draaide ik veel thuis. En een zus van mij die zei dan, zet die muziek uit. Dus ik denk dat niet zo'n goed voorbeeld is.
1: Klein traumaatje.
0: Maar jij had ook nog een idee.
1: Ja, jij kiest inderdaad weg, hè, muziek om rustig te blijven. Maar ik heb altijd iets nodig om een beetje de lol erin te houden, iets om mee te tikken op het stuur.
0: En dan kom short ik ride in een fast machine.
1: Short ride in een fast machine. Dan kom ik eigenlijk altijd uit bij barok dansen. Dus ik heb een muziek van Bach op piano. Wat het is gewoon, je kan niet stil blijven zitten.
0: Beetje mee tikken op het stuur.
1: Beetje mee tikken op het stuur.

0: Ja, omdat hij zo graag wil meetikken op het stuur, kreeg je dit als rustgevende muziek. Ja, het is mooi. Het is een gigue uit de partita voor klaversymbool nummer 3 van Bach. Gespeeld door Francesco Tristano. Nou, het is echt lekker wel.
1: Ja, ja, toch?
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Luisteraars die reageren in de app, dat zijn er inmiddels veel. Dank daarvoor. Marja die zegt, goedemorgen heren. Er schiet mij zo geen muziekstuk te binnen. Maar misschien iets om met elkaar, met de kinderen mee te kunnen zingen. Misschien leuk straks dat we iets van... Bert en Ernie
1: voor kinderen, kinderen voor kinderen. Ja.
0: Kinderen voor kinderen. Even zoeken wat in de sfeer ligt. En ook iemand anders die zegt, ja fijn, ik ben juist blij dat ik niet de weg op hoef. Maar luister graag naar de Jussens met de Bach-bewerking. Kortste tijd is die allerbeste tijd. Ja, misschien dat we die straks ook nog
1: even... Die vinden we vast ook nog.
0: Ja, vind ik fijn. Jij wilde graag naar een van de eerste reacties die wij kregen, Ise. Dat was iemand die vroeg om het... Om Albinoni. Hè? Even kijken, waar was die ook weer? Want het springt allemaal zo snel voorbij. Waar was die? Oh ja, Adagio van Albinoni. André van Dijk vroeg die om. Daarom. Die hebben wij in een arrangement voor gitaar en cello.

0: Het is gitaar, maar het is niet van het verzoek van Gerard Bos uit Anna Bologna, onze hoofdleverancier van gitaarmuziek. Deze kwam van André van Dijk, het Adagio van Albinoni, in een versie door Irina Kulikova op de gitaar en Felix Volozhinin op de cello. Straks meer muziek, maar we zijn zo druk bezig met jullie verzoeken dat we helemaal vergeten dat we het nieuws nog hebben. Van 7:30, het is inmiddels 7:45. Verschillende Europese landen nemen maatregelen nadat van de week zo'n 50.000 Marokkanen hun toevlucht zochten in Ceuta, een Spaanse exclave in Marokko. Duitsland bijvoorbeeld verlengt zijn permanente grenscontroles tot september. Italië gaat specifiek op immigranten uit Spanje letten. Volgens de Spaanse regering zijn veruit de meeste Marokkanen inmiddels weer teruggekeerd in eigen land. Bij een grootscheepse Russische raketaanval op Kiev zijn 9 doden en tientallen gewonden gevallen. Bij de aanval zijn 5 verschillende districten in de Oekraïnse hoofdstad getroffen. Andersom heeft Oekraïne opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Russische webwinkel. De winkel zou onderdelen voor drones en andere goederen voor het Russische leger opslaan. De bosbrand in het Zuid-Franse departement Var is weer opgeleid. In allerijl zijn zo'n 2500 mensen uit hun huizen gehaald in het gebied tussen Corrèze en Montfort. Eerder deze week verklaarde de brandweer het vuur onder controle te hebben, maar de vlagerige Mistralwind wakkert het nu weer aan. Zo'n 700 brandweerlieden proberen de brand te blussen. En Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om commerciële rechten aan investeerders te verkopen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid zorgde. Eerder wilde de FIFA de rechten van bijvoorbeeld het WK-voetbal deels verkopen. Dat had er waarschijnlijk toe geleid dat er veel vaker een WK zou zijn met veel meer deelnemende landen. De Europese voetbalbond UEFA verklaarde zich tegen het plan, later gevolgd door meer voetbalbonden. Dan nog het weer. In het zuidoosten is er wat regen, verder stapelwolken en zon. Bij een zwak tot matige noordwestelijke wind wordt het vandaag 22 tot 26 graden.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini met het derde deel, het presto uit het vierde Brandenburgsconcert van Bach. Ook muziek waar je volgens mij best wel op kunt rustig blijven in de auto. Op basis van jullie bijdragen zijn er zoveel verschillende mogelijkheden. En er ontstaat inmiddels een playlist op NPO Luister waar je u tegen zegt. En die genoeg muziek levert tot ver in het verre zuiden van Spanje, denk ik. Als je met de auto zou gaan. Voorbeelden die genoemd worden. Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. De Canto Ostinato. Sylvia die zegt goedemorgen heren van het goede ochtendprogramma. Dat vind ik leuk, dankjewel. Ik denk voor deze gelegenheid aan de Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Het brengt de gemoederen tot rust. Maakt het wachten draaglijk. Die werd eerder ook genoemd. En ook de Concerto d'Aranjuez wordt genoemd. Muziek van Philip Glass. Alle stress glijdt uit mijn weg als ik dat luister. Arvo Pärt's Ode to Benjamin Britten. Ook mooi. O van Pärt werd ook nog genoemd. My Heart is in the Highlands. Nou, dat. En dan nog Argentijnse muziek. Oblivion natuurlijk van Astor Piazzolla. Dat noemt Thijs. Die zegt echt zo'n stuk waarbij je de wereld om je heen vergeet. En Jeannette schreef, toevallig was ik gisteren nogal gestrest en zet ik een oude plaat op van Carlos Gardel. Mooie stem, mooie oude Argentijnse tango. Dat is mijn advies voor vandaag.

0: Cabidito van Carlos Gardel. Ja, ik kan me dat voorstellen dat je dat in de auto, dat je daar naar luistert, dat je dan rustig wordt. Straks meer, want de suggesties die stromen nog steeds binnen. We hebben maar 2 uur de tijd. Het wordt nog lastig iets om het allemaal gepland te krijgen. Eerst doen we nu de kranten. Anders heeft Jeroen helemaal voor niets die magazines gelezen. En hij begint met het overzicht.
1: Ja. Hier gebeurt niets zonder consent, zegt een man in een parenclub. Hoogzomer, trouw wil weten of we erotisch vrijer zijn geworden de afgelopen jaren. Nou, niet echt, zegt een seksuologe. In de parenclubs of op erotische feesten waar veel 20ers en 30ers komen, lijkt het wel zo. Maar uiteindelijk moet het allemaal precies zo gaan als bedacht.
0: Ja, gingen vroeger de sleutels in de potten, was het daarna seksen bij degene wiens of wie sleutel je eruit haalde. Nu gelden strikte toelatingseisen. Aspirantleden van high-class erotische feesten worden gescreend. Bij parenclubs kom je ook niet zomaar binnen. Dat heeft voordelen. Als vrouw, zegt een vrouw, voel ik me hier veiliger dan in een andere uitgaansgelegenheid. Daar krijg je al snel een hand onder je rokje. In de parenclub wordt vooraf en achteraf geëvalueerd. En je ziet dat.
1: Volkskrant Magazine stort zich op de vraag waarom we de mooiste jaren van ons leven aan het werk zijn. Natuurlijk, er is vrije tijd, maar in feite zijn we er te lang op gericht om ons in te spannen in plaats van te genieten, constateert de krant. Mensen houden van vakantie, maar ze houden vermoedelijk nog veel meer van hun werk. En als ze dan met pensioen gaan, is het vaak nog lastig afkicken ook.
0: En dat is logisch, zegt net gepensioneerd sportjournalist Paul Onkenhout. Werk biedt waardering, status. Op een buurtborrel raakte hij in gesprek met een man die veel van zijn stukken in de krant had gelezen. En ik merkte dat ik dat leuk vond, zegt Onkenhout. En eigenlijk verschilt hij daar niet van veel jongere generaties. Want, zegt een deskundige, als je aan jonge mensen vraagt wat ze belangrijk vinden, krijg je ook nu als antwoord salaris, werkzekerheid en voorspelbaarheid.
1: Bij misstanden in de mode-industrie gaat het natuurlijk vaak over Bangladesh of Myanmar. Maar ook bij de luxe merken in Italië blijkt veel mis, bericht NRC. Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, om er maar eens een paar te noemen, laten hun peperdure kleding of schoenen nogal eens maken in modefabrieken van Chinese onderaannemers onder vaak barre omstandigheden. Chinese sweatshops in Italië.
0: En justitie in Italië weet dat, maar de openbaar aanklager kiest er bewust voor om niet bij die sweatshops in te grijpen of een Chinees te arresteren. In plaats daarvan spreekt de aanklager de grote modehuizen aan op hun verantwoordelijkheid. Ze hebben geld genoeg, zegt de aanklager, om de misstanden bij hun onderaannemers aan te pakken. Doen ze dat niet, dan haalt hij ze publiekelijk door het slijk.
1: Het is er stijler, stijl, superstijl. Toch wordt op de hellingen langs de Moezel in Duitsland al eeuwenlang wijn verbouwd. En ja, dat is pittig, schrijft AD Metza. De wijnboer kan niet even met zijn trekker langs, maar moet heel veel met de hand doen. In het bewerken van zo'n extreme helling gaan soms wel 10 keer zoveel uren zitten als in een normale wijngaard, zegt zo'n wijnboer.
0: Maar door de steilte steken de rijen met druivenstokken meer boven elkaar uit dan op vlak terrein. Voordeel daarvan is, zon en wind kunnen er beter bij. Op de terrassen die er ook zijn op de hellingen profiteren de druiven dan weer van het feit dat daar veel vocht wordt vastgehouden. In deze tijd van droogte een pluspunt, zegt een van de wijnboeren. En over het product is AD positief. Moezelwijn is allang geen hoofdpijnwijn meer, zo schrijft de krant. Santé.

hoorde Lucy Horsch op de blokfluit. Ja, applaus terecht. Met het ensemble Ludwig en het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor in de muziek van Vivaldi. Het Gloria, dat was op verzoek van Maya, die zegt ja, Gloria heel hard en meezingen, ook al zing je niet goed. Nou, deze zongen gelukkig wel goed, maar ik snap wat je bedoelt. Jullie suggesties zijn, gaan alle kanten op. Wat dacht je bijvoorbeeld van Nora, die schrijft rustgevend vind ik de muziek van Niels Fraam. Bijvoorbeeld Son.

Sam van Niels Fraam, door hemzelf gespeeld. Ja, rustgevende muziek. Nou, jullie hadden veel suggesties dit uur. We proberen in de volgende uur van de ochtend daar ook nog wat voorbeelden van muziek door het programma heen te strooien. Wat we doen, doen we nog meer? Nou, de Canal Parade is vanmiddag in Amsterdam. Straks spreek ik met een politieagent die meevaart op de roze in blauw boot van de politie. En verder is er een boek van de week, Het Vlinderseizoen, van Lea Korsgaard, wat 64 vlinders me hebben geleerd over de grootste geheimen van de natuur. Dat klinkt toch hoopvol en verwachtingsvol, nietwaar? Dit is de laatste muziek. Ook weer een suggestie. Ja, je dacht, waar blijft Gerard Bos? Nou, daar is hij hoor. Hans, waar ik rustig van word in de file, is bijvoorbeeld de bekende romance uit de film Jeux Interdits. Liefst in de versie zoals uitgevoerd door Milos Karadalic. Doen we, Gerard. Tot straks. Naar het nieuws van 8 uur.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister vanmiddag vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
2: Human neemt je mee met je neus op de feiten en op al die sigarettenfilters die overal maar liggen. Zo zijn sigaretten niet alleen extreem ongezond voor mensen, ook voor het milieu. En zo'n filter maakt roken niet eens minder schadelijk. Kijk vandaag naar Wat houdt ons tegen? Over waarom er nog steeds filters in sigaretten zitten. Human. Radicaal menselijk.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
10: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
11: Vandaag vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem gezocht op YouTube. Beleef World Pride bij Avotros.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal gaat niet door. Infantino zegt dat er te veel verdeeldheid is. Meerdere voetbalbonden waren fel tegen het plan. De UEFA dreigde zelfs met een boycot. Volgens de FIFA was het bestuur niet op de hoogte en was het een eenmansactie van Infantino. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten in Ceuta inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. Ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen bij 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog bij 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Human neemt je mee met je neus op de feiten. En op al die sigarettenfilters die overal maar liggen. Zo zijn sigaretten niet alleen extreem ongezond voor mensen, ook voor het milieu. En zo'n filter maakt roken niet eens minder schadelijk. Kijk vandaag naar Wat houdt ons tegen? Over waarom er nog steeds filters in sigaretten zitten. Human. Radicaal menselijk.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
8: Het verdriet van de een is het geluk van de ander. Waar schepen niet meer kunnen varen, zien amateurarcheologen een schatkamer voor hun ogen opengaan, zag ik op een nieuwssite. Botresten, stukjes aardewerk uit de Romeinse tijd, de uiterwaarden tonen dat wat anders onder water verborgen lag. Potscherven brengen zo voor even geluk bij een klimaatongeluk.

Helena Urioste op de viool, Tom Poster op de piano met een nocturne van Elsa Barenne. Goedemorgen, het is 1 augustus vandaag. Dat betekent dat de Canal Parade in Amsterdam wordt gehouden in het kader van de World Pride. Het gaat daar de laatste dagen natuurlijk al heel veel over. Ook door wat er in Berlijn is gebeurd, is er extra veel aandacht voor. Laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Ook veel columnisten wijden hun bijdrage deze dagen aan de rechten van de LHBTI-plussers en anderen. Bijvoorbeeld Pepijn Keppel, schrijver, journalist, oud-tophockeyer en columnist voor Trouw. Die schrijft: lieve hetero, verdedigt de vrijheid van de LHBTI'ers. Hij zegt het volgende, onder andere een mooi citaat. Hij vaart vandaag mee op een boot in de gracht. Niet omdat het nou zo geweldig goed gaat met de LHBTI-plus-acceptatie of omdat de hockeysport plots zo inclusief geworden is, maar omdat op wie je verliefd wordt nog altijd tot problemen kan leiden. Omdat gay en homo de meest gebruikte scheldwoorden zijn op schoolpleinen en sportvelden. Omdat mijn vriend en ik dit jaar al meerdere keren werden nageroepen en uitgescholden. Omdat de voetbalbond de One Love afschafte. Omdat bij de start van de World Pride tientallen meldingen van discriminatie werden gedaan. Omdat een week geleden in Berlijn een aanslag werd gepleegd op mensen die de liefde vierden. Ik snap, zegt hij, dat er momenteel veel in de wereld speelt. Maar ik wil u, lieve hetero, vragen om de LHBTI-plus gemeenschap niet te vergeten. Om voor ons te blijven staan. Om mensen aan te spreken die ons uitschelden of discrimineren. Om op uw sportclub de regenboogvlag te hijsen. Om te helpen onze vrijheden te verdedigen. Dat knopen wij in onze oren, Pepijn. Dankjewel.

0: het Coaer Ensemble met Le Plaisir, dat is een mooie, mooie titel, van Pierre Gauthier de Marseille. Zo dadelijk aandacht voor de Canal Parade met een politieagent die meevaart op de roze in blauw boot van de politie. De Pink Panther thema, dat is leuk bedacht door samensteller Pieter van Nes. Uit de film, de Pink Panther van Henry Mancini met die saxofonist die volgens mij onlangs is overleden. Ik ben zijn naam even kwijt.
1: Ja, die ben ik ook. Sonny Rollins? Is dat
0: nee, niet Sonny Rollins. Een andere. We zoeken hem even op.

0: Ja, het thema uit de Pink Panther werd destijds gespeeld door Plash Johnson. Dat is de saxofonist die ik bedoelde, die onlangs is overleden. Maar dit was natuurlijk thematisch heel mooi gekozen door Pieter van Nis. De Pink Panther, maar dan het thema Royal Blue. Want blauw en paars, blauw en roze, dat gaat heel goed samen bij het volgende onderwerp. Want rond het middaguur begint in Amsterdam de Canal Parade. Een jubileum. Het is dit jaar de 30e editie. Zo'n 80 boten van verschillende regenboogstichtingen, maatschappelijke organisaties en roze netwerken vullen de Amsterdamse grachten. Ook de politie vaart dit jaar weer mee met de roze in blauw boot. Daar is hij. En een van de opvarenden is politieagent Tatjana Nutters. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ik zag je gisteren op het journaal, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, je was druk aan het flyeren of mensen in ieder geval vertellen over jullie aanwezigheid.
1: Ja, zeker. Vanuit de politie hebben wij natuurlijk het netwerk Roze in Blauw. Dat zijn collega's ook uit de gemeenschap. Ja. En wij gaan altijd ieder jaar ook de feesten af om ook ons als politie zichtbaar te maken. En te laten weten aan de mensen dat de politie voor iedereen benaderbaar is.
0: Ja, ja. Wat voor reacties krijg je daar als je dat doet, als je daar die gesprekken voert?
1: Nou ja, natuurlijk hele mooie reacties ook. Mm-hmm. Dat, we hebben natuurlijk mensen komen uit over de hele wereld natuurlijk altijd naar Amsterdam toe om de Pride ook te vieren. En ook natuurlijk in heel Nederland. Ja. Er zijn ook overal Pride vieringen. En zij geven ook gewoon aan, een heleboel mensen van, joh, in mijn eigen land, daar kan ik helemaal niet bij de politie terecht. En dat vinden ze dan heel fijn en een veilig gevoel dat wij daar dan zijn en dat wij dus echt benaderbaar zijn.
0: Ja, ja, dat lijkt me fijn om te horen. Wat betekent deze dag voor jou persoonlijk?
1: Voor mij persoonlijk, om het zo uit te leggen, is dat voor mij persoonlijk is het dat ik op deze dag natuurlijk ook nog extra kan vieren dat ik mag zijn wie ik ben. Mm-hmm. Ongeacht waar ik vandaan zou komen, van wie ik zou moeten houden. Ja. En dat vandaag dan nog extra in de aandacht staat, dat is wat ik dan vier. Om te laten zien van het mag.
0: Ja, en waarom is het voor jou belangrijk dat de politie ook aan de Canal Parade meedoet met een eigen boot?
1: Nou, ik vind het juist heel erg belangrijk. En wij ook als organisatie vinden het ook heel erg belangrijk dat wij laten zien aan de burgers dat wij als politie in Nederland ook benaderbaar zijn. En dat wij ook volgens dan een netwerk zoals Roze in Blauw hebben. Die zich dan specifiek richt op de LHBTI-gemeenschap. Mm-hmm. Dat zij er ook zijn voor op de momenten dat mensen het lastig vinden. En dat wij het ook zichtbaar uitstralen door op een politieboot te staan. En dan niet alleen voor de burgers, maar ook voor onze eigen politieagenten die onderdeel uitmaken van de LHBTI-gemeenschap.
0: Ja, nou is het 15 jaar geleden was het voor het eerst dat de politie meevoer met een eigen boot. Dat was destijds wel een dingetje, zo gezegd. Het is inmiddels 15 jaar later. Wat heeft het wat jou betreft?
1: Zichtbaar uitstralen door op een politieboot te staan. En dan niet alleen voor de burgers, maar ook voor onze eigen politieagenten die onderdeel uitmaken van de LHBTI-gemeenschap.
0: Ja, nou is het 15 jaar geleden was het voor het eerst dat de politie meevoer met een eigen boot. Dat was destijds wel een dingetje, zo gezegd. Het is inmiddels 15 jaar later. Wat heeft het wat jou betreft, denk je, opgeleverd?

0: Kun je dat toelichten? Digitalisering, wat bedoel je?
1: Nou, het is zo natuurlijk, we leven natuurlijk steeds meer in een online wereld. Ja. Waarin mensen ons ook steeds makkelijker en sneller kunnen vinden. Mm-hmm. Ja, en daar zijn we natuurlijk ook heel blij mee. Dat mensen ons daardoor ook sneller vinden als politie zijnde. Zodat wij als informatiegestuurde politie ook daar weten wat er ook in de wortels van onze maatschappij speelt.
0: Ja.
1: En dat is dan niet alleen op basis van alleen de LHBTI-gemeenschap. Maar gewoon ook discriminatie op het algemeen. En alle andere incidenten die natuurlijk... gebeuren in de wereld, ja, in Nederland.
0: Ja, ja, en niet alleen in Nederland. We hadden natuurlijk niet zo lang geleden, vorige week nog, die aanslag in Berlijn. Uitingen van discriminatie. Je zou kunnen zeggen, op een dag als vandaag moet de politie niet op een boot staan, maar zorgen voor extra veiligheid. Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk altijd door de veiligheidsmaatregelen getroffen door de politie bij grootschalige evenementen.
0: Ja.
1: Maar daarnaast moeten wij natuurlijk ook gewoon zichtbaar zijn, zodat de mensen ook ons daadwerkelijk weten te vinden als er iets is. En ja, daarin gaan wij natuurlijk heel zorgvuldig om.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ik snap ook dat je ook wilt laten zien. Sta je vandaag wel met een ander gevoel door die recente gebeurtenissen in Berlijn op de boot, of niet?
1: Nee, zeker niet. Ik heb het vertrouwen in de maatregelen ook die zijn getroffen.
0: Ja.
1: En ik denk dat we het ook gewoon een heel mooi feest vandaag voor moeten maken. En sowieso al de afgelopen dagen hebben we gezien dat veel mensen ook gewoon aanwezig zijn. En het heel fijn vinden om de Pride te mogen vieren hier in Amsterdam.
0: Ja. En ik hoop ook dat het een prachtige sfeer is vandaag. Ik wens je een hele mooie Canal Parade vanmiddag. En dankjewel voor dit gesprek. Politieagent Tatjana Nutters. En
1: heel erg bedankt. Fijne
0: veel
1: dag.
0: Plezier. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dag.

Compositie van Rahul Dev Boerman, die mooi aansloot op het gesprek met de agenten van net, Tatjana Nutters van Roze in Blauw, Core Police, Red Limo String Quartet, hoorde hier. Gaan we even terug naar ons thema van het eerste uur, soundtrack van het weekend, muziek waar je rustig van wordt als het Zwarte Zaterdag is of als je onderweg bent met een vervoermiddel naar een vakantiebestemming. Veel rustgevende muziek hebben we al gehad. Daar tegenover zegt, even kijken, Olga, die zei toet, toet, toetie, toet van Duke Ellington. Ik ben het eens met Ise muziek om een beetje vrolijk bij in de stemming te blijven. Nou, laten we die draaien.

Toet-toet-die-toet van Duke Ellington met verwijzing naar allerlei andere composities hoor ik daarin. Maar die heb ik even niet paraat, moet ik bekennen. Maar het was een fijne, ja, een beetje imitatie ook van een toeterende auto. Dat misschien ook wel een associatie is met die lange reizen. Engelien, die had nog een andere reiservaring. Die zei, ooit zat ik in een bus naar Barcelona. Het was een akelig lange reis. Wat ik mij herinner, dat ik in een Walkman een bandje had van Miles Davis. En toen we Parijs passeerden, speelde Blue in Green. De sax van Coltrane en de trompet van Miles. Melancholie, kippenvel. Ja, kan ik me voorstellen. Wij doen nu even een andere. Die was ook een paar keer genoemd. Yvonne noemde onder andere deze. Goedemorgen, ik ben juist blij dat ik niet de weg op hoef. Maar luister altijd graag naar de Jussens met Bach. Korte Zeit is die allerbeste Zeit.

0: Komt uit Bachwerken van Zeit 106. Korteste Zeit is de allerbeste Zeit. Arthur en Lucas Jussen. Heerlijk. Mooi. Fijn. Oh ja, en we hadden het net over die toet-toet-toet van Duke Ellington. Ik zei ja, er zit iets klassieks in. Maar wat is het ook weer? Gelukkig dat Joris iets meer de kennis paraat heeft. Die zegt, dat is ook Tchaikovsky. Inderdaad, de notenkraker uiteraard. Dat was hem. Tijd nu voor het nieuws, denk ik. Ja, 8:30. Niemand van de Marokkanen die van de week naar Ceuta vluchtte is doorgereisd naar het vasteland van Europa. Dat zeggen zowel de Spaanse regering als de Europese Commissie. Ceuta, een Spaanse exclave in Marokko, valt buiten Schengen. De stad heeft alleen een veerbootverbinding met de rest van Spanje en die wordt streng gecontroleerd. Volgens de Spaanse regering zijn de 50.000 Marokkanen inmiddels weer teruggekeerd in eigen land. Zo'n 365.000 mensen hebben de speciale kortingspas voor de trein gekocht. Met de pas van €49 per maand kan nog tot eind augustus gratis worden gereisd in de daluren. De zomeractie, betaald door het kabinet, was bedoeld als alternatief voor automobilisten die met hoge brandstofprijzen te maken hebben. Het is niet bekend in hoeverre de NS met de actie ook nieuwe reizigers heeft aangetrokken. De Britse regeringspartij Labour heeft de tussentijdse verkiezingen voor het burgemeesterschap van Manchester gewonnen. Dat betekent dat de nieuwe premier Andy Burnham als burgemeester wordt opgevolgd door een partijgenoot. Het burgemeesterschap van Manchester is een van de belangrijkere politieke functies in Groot-Brittannië. Na een storm van kritiek schrapt Wereldvoetbalbond FIFA het plan om commerciële rechten aan investeerders te verkopen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid zorgde. Infantino wil de bedrijven de gelegenheid geven om geld te verdienen aan de organisatie van bijvoorbeeld een WK. Maar de Europese voetbalbond UEFA verklaarde zich tegen het plan, later gevolgd door meer voetbalbonden. Dan nog het weer. In het zuidoosten wat regen, verder stapelwolken en zon. Bij een zwak tot matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 26 graden. Morgen draait de wind naar het noordoosten en komt de temperatuur een paar graden hoger uit.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Ja, en dit was Onversneden Tchaikovsky, een deel uit de Serenade voor Strijkorkest, het Sint-Petersburg Philharmonisch Orkest onder leiding van Vladimir Ashkenazy. Ik ga een klein stukje voorlezen. Een mensenkind of puppy lijkt bij de geboorte op een mini-versie van een volwassene. Een baby vlinder lijkt echter in het geheel niet op de volwassen versie. Het lijf van een vlinder ondergaat een extreme verandering van het ene stadium naar het andere. Eerst is het zacht en harig. Dan is het een panzer van hoornachtige materie. Dan heeft het voelsprieten en vleugels. Maar iets blijft wel hetzelfde, namelijk dat de vlinder verschillende lichaamsuitdrukkingen in zich verenigt vanaf het begin van zijn leven tot aan zijn dood. Citaat uit het Vlinderseizoen, wat 64 vlinders me hebben geleerd over de grootste geheimen van de natuur, van Lea Korsgaard.

0: sluit onbedoeld eigenlijk best mooi aan op ons Zwarte Zaterdag thema. Die muziek om rustig te worden in de auto. Dit fladderende vlindertje, de Schmetterling uit Aus Andersens Mägen van Sergej Bortkiewicz, gespeeld door Steven Koems. Inleiding van het boek van de week, want daar gaan we het over hebben. Het vlinderseizoen van de Deense schrijfster en tekenaar Lea Korsgaard. Die gaat in het boek op zoek naar alle 64 vlindersoorten die Denemarken kent. Ad Quist heeft het uitgekozen als boek van de week van de boekhandel Quist in Bergen op Zoom. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Waar brengt die reis naar die 64 vlindersoorten? Waar brengt die de Deense schrijfster en tekenaar Lea Korsgaard allemaal naartoe?
1: Nou, die gaat vanaf haar eigen tuin door heel Denemarken. En ik heb er een paar keer een kaartje bij gepakt om even te volgen waar ze allemaal naartoe rijdt. En daarbij wordt ze geholpen door allerlei mensen, schrijvers en vlinderkenners. En die sturen haar coördinaten waar ze bepaalde soorten kan zien. Dus ze reist door heel Denemarken. Maar het is ook wel leuk om even te vertellen hoe ze daarbij kwam.
0: Ja.
1: Zij is van huis uit journaliste en ze interviewde een theoloog. En die vertelde haar dat wij de betekenis van het scheppingsverhaal kwijt zijn. En dan met name dat zinnetje, en God zag dat het goed was. En dat de mens nu in rap tempo bezig is om die aarde uit te putten en soorten te vernietigen. Maar die zegt, we hebben een taak. We moeten die schoonheid van die aarde en natuur bewonderen. En dat is dus haar insteek. Ja, ja. En die vlinder is natuurlijk ook het symbool van eeuwig leven voor hoop en wederopstanding van de ziel. En ja, dat is fascinerend om te lezen. Maar natuurlijk ook die zoektocht naar die vlinders en de verrukking als ze zo'n vlinder gezien heeft en een fotootje gemaakt heeft en dat ze die dan af kan vinken.
0: Ja. Want levert die zoektocht, behalve dan die metafysische kanten van, levert het er ook veel vlinders op?
1: Het levert veel vlinders op. En ze is op enig moment is het ook wel een beetje obsessief aan het worden van ze moet en ze zal die vlinders vinden.
0: Ja.
1: En dat moet je natuurlijk ook leren. Maar op enig moment laat ze dat toch wel een beetje los. En het leuke is dat ze dat boek ook zo breed trekt. Dus ze heeft het over de filosofie, over de rol van de kerk. En ze schrijft, dat vind ik heel erg leuk, veel over Vladimir Nabokov en zijn passie voor vlinders.
0: Oh ja.
1: Maar uiteindelijk komt ze er toch op van, hey, zoveel soorten sterven eruit. Leefgebieden worden kleiner. We hebben 8 miljoen planten en dieren op aarde rondlopen. En 1 miljoen lopen dus het risico om uit te sterven. Dat is 1 op 8.
0: Ja.
1: En dan trekt ze een heel mooi vergelijk. Dan zegt ze, kijk, als de Notre Dame in vlammen opgaat, dan wordt dezelfde week wordt besloten van, die moet dan helemaal in alle glorie, gaan we die herbouwen. Uh-huh. En dan worden kosten nog moeite gespaard. Maar als er een diersoort verdwijnt, dan hoor je er niks over. En ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk.
0: Ja, die tekeningen van haar zijn ook prachtig, hè? Het boomblauwtje, de rouwmantel, de kleine vos, de citroenvlinder, dagbouwoog. Ze staan er allemaal in. Het heel mooi uitgegeven boek door Atheneum Polak. Arbeiderspers is het.
1: Ja.
0: Wat pakte jou precies in het boek? Was het die combinatie van die tekeningen met dat prachtige verhaal erachter?
1: Ja, dat vind ik wel. Want het is, kijk, weet je wat heel leuk is? Als je nu in je eigen tuin zit en je ziet een vlinder fladderen, dan spring je ook op om te kijken van, hey, wat is dat? En kan ik nu ook zien wat het is? Maar goed, ik heb er nog maar 2 verschillende gezien afgelopen weken. Maar goed, ik heb er 2 die ik nu af kan vinken, dus ik ben bezig.
0: Ja,
1: maar het is gewoon heel leuk, want ik heb ook nog even gekeken en die beveel ik van harte aan. We hebben een vlinderstichting in Nederland, die heeft een prachtige website.
0: Hmm.
1: Dus je kan, in Nederland is er voldoende te ontdekken. En dat is gewoon heel leuk om daarmee bezig te zijn.
0: Ja, zo.
1: Dus het is ik heb ervan genoten.
0: Ja, het is ook heel leuk om een vlinderstruik in de tuin te hebben of andere planten die aantrekkelijk zijn voor vlinders en bijen.
1: Ja.
0: Dankjewel. Het vlinderseizoen van Lea Korsgaard. Prachtig boek. Ons boek van de week. Uitgegeven bij, ik zei het al, de Arbeiderspers. Er ligt 1 exemplaar hier klaar dat we weg mogen geven aan een geïnteresseerde luisteraar. Stuur een berichtje als je interesse hebt. Dat kan via de gratis NPO Luister-app of mail deochtend@kro-ntv.nl. Laat ook vooral weten waarom je het boek wilt ontvangen. Ad, dankjewel. Fijn weekend.
1: Graag gedaan. Dankjewel.

De Butterfly Lovers, mooi in het thema van het boek van de week, het vlinderseizoen. Dat was Nemanja Radulovic met de compositie van Cheng Gang en Double Sans, het gezelschap daarbij. Ja, de laatste kans geven we jullie om nog te reageren op het boek van Lea Korsgaard, het vlinderseizoen. Nog drie minuten, drie kwart muziek, de vlinder en de roos.

Fjorillen ook rozen. De vlinder in de roos in mijn beste Deens. Ik moet toch een beetje oefenen. Ik ga daar binnenkort naartoe. Laura Netzel schreef het en je hoorde het vocaal ensemble Erik Westberg. Dat was genoeg tijd, denk ik, om te reageren op het boek van de week. Zeker. Veel gereageerd. De reacties fladderden binnen. Het vlinderseizoen. Wat 64 vlinders me hebben geleerd over de grootste geheimen van de natuur van Lea Korsgaard. We hebben een winnaar. Dat is Lilian. Die schreef: achter onze schutting staat een prachtige vlinderstruik. Als we in onze tuin zitten, genieten we van de verschillende soorten vlinders die er heerlijk in en omheen fladderen. En ja, dan zitten we ook te bedenken wat de naam van die vlinders zijn, is. Hoe leuk zou het zijn als we dus dat boekje op onze tuintafel hebben liggen. Vriendelijke groet van Lilian, die elke dag met heel veel plezier naar jullie programma's luistert. Dat vinden we leuk om te horen. Dat is niet de reden dat je hebt gewonnen. Maar we sturen het op. En de andere, het boek is uitgegeven door de Arbeiderspers. Laatste muziek? Nou, bijna. Nog een verzoekje. In het kader van de Zwarte Zaterdag, Penny Lane.

0: Penny Lane, gespeeld door Canadian Brass. Heerlijk in de auto, boot of welk vervoermiddel dan ook. Mooie uitzending en zaterdag wens ik jullie en onze luisteraars Ernst van Wien. Ja, dat doe ik ook. Dankjewel, dank Ise, dank je Jeroen, dank je Jesse. En jullie bedankt voor het luisteren. Zo dadelijk Elspeth Guteke met Musica Religiosa. Mooi weekend, tot de volgende keer.
1: Dit was een programma van KRO NCRV.
2: NPO Klassiek, podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
3: klassiek. Deze week de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Met zijn koekoek, met zijn beekjes, met zijn tortelduifjes. Wist je dat Vivaldi dat allemaal met woorden heeft uitgeschreven?
4: Het leuke is ook nog dat hij in de partituur precies die regels tekst zet bij de muziek waar het over gaat. Dus je krijgt echt gewoon
3: een soort draaiboek van hoe je het moet spelen.
4: Ja, perfect.
2: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
6: Hummel neemt je mee met je neus op de feiten. En op al die sigarettenfilters die overal maar liggen. Zo zijn sigaretten niet alleen extreem ongezond voor mensen, ook voor het milieu. En zo'n filter maakt roken niet eens minder schadelijk. Kijk vandaag naar Wat houdt ons tegen? Over waarom er nog steeds filters in sigaretten zitten. Human. Radicaal menselijk.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgt op de grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken heen klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. De acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten, maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade Canal Parade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Dan het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door vandaag. Her en der zijn er wat stapelwolken. Lokaal kan er vanmiddag nog een buitje vallen, maar veel zal het niet zijn. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen dan is er flink wat zon en ook dan blijft het weer droog. Met 24 tot lokaal 29 graden wordt het morgen ook nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Human neemt je mee met je neus op de feiten en op al die sigarettenfilters die overal maar liggen. Zo zijn sigaretten niet alleen extreem ongezond voor mensen, ook voor het milieu. En zo'n filter maakt roken niet eens minder schadelijk. Kijk vandaag naar Wat houdt ons tegen? Over waarom er nog steeds filters in sigaretten zitten. Human, radicaal menselijk.
3: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
7: Vandaag vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem Gezocht op YouTube. Beleef World Pride bij Avotros.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Elsbeth Grütke.

Werk van Manuel Blasco de Nebra, gespeeld door Javier Perianes. Een pastorale opening van een zomerse aflevering. Goedemorgen, welkom bij Musica Religiosa. Blik een beetje vooruit naar het festival Oude Muziek van eind deze maand. Want Stile Antico, waar we nu naar luisteren, komt dan ook naar dat festival. Ook met werk van William Byrd. En dit is uit zijn Mass for Four Voices, het Gloria.

Bach, een van de componisten die een van mijn grote liefdes is. En ook die van samensteller Frank de Munnik. Dus dat komt goed uit. Dit was jazzpianist Fred Thomas. Hij maakte een cd met Bach-bewerkingen. En straks het origineel van deze aria, Wie zittern und wanken. Maar eerst naar Ola Jijlo, Ubi Caritas et Amor, Deus Ibi Est. Waar vriendschap en liefde heerst, daar is God.

0: uit de collectie prachtige composities van Ola Jijlo was dit het Ubicaritas. Ook weer mooi uitgevoerd door Fortius 8 onder leiding van Barnaby Smith.
1: Musica Religiosa met Elsbeth Grütke op NPO Klassiek.

werk van Mozart uit een cd-serie van de Kölner Academie met de complete werken voor klarinet van Mozart op authentieke instrumenten. En er waren hier meerdere instrumenten te horen, maar ik noem even de klarinetspeler. Dat was Nicolas Balderoux. Vrij recent verscheen een cd rond de onbekende Portugese renaissance-componist Francisco Gadu. Heel mooi opgenomen door het ensemble Cupertinos.

ensemble Cupertinos onder leiding van Luis Toscano met werk van de onbekende Portugese componist Francisco Caro.

Ja, we doen vandaag aan de wat onbekendere componisten, zoals ook Rita Stroll. Ze is herontdekt uit Frankrijk, overleed in 1941 en ze ging op haar 13e al naar het Conservatorium van Parijs. Dit was een andante uit een trio van haar voor piano, klarinet en cello. Ja, zoals beloofd, de originele aria van Bach, Wie zittern und wanken. En de eerste regels van die aria, ja, die hakken er meteen al in. We wat sidderen en wankelen de gedachten van de zondaren, terwijl ze elkaar aanklagen en zichzelf durven te verontschuldigen.

Ja, Bach, of beter gezegd, degene die de teksten schreef, was niet altijd van de zachte aanpak. Zondaars worden streng toegesproken, maar er is altijd genade. De aria Wie zittern und wanken. Hanna Blazikova was de sopraan samen met Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Ja, aan het begin klonk er pastorale muziek en nu tegen het einde van de uitzending ook weer. En we eindigen zelfs met orgel. En dan kan ik meteen weer even reclame maken voor de orgelpodcast Alle Registers Open. Elke week staat er weer een nieuwe aflevering online. Ga maar naar de website van NPO Klassiek of via alle aanbieders van podcasts.

Het derde deel, aria uit de pastorale voor orgel BWV 590 van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door Bart Nasens. En waarschijnlijk op het Garrelsorgel van de Grote Kerk in Maassluis. Zometeen na 10 uur vooral blijven luisteren. Want dan kunt u luisteren naar een goede morgen met dirigent Manoy Kamps. Neem afscheid met het werk van Enrique Granados. En ik wens jullie een mooie zaterdag.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister vanmiddag vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
3: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderschappingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw in Kiev. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Bev Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al loco-burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer, op de meeste plaatsen zon. Vanmiddag kan lokaal een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Human neemt je mee met je neus op de feiten en op al die sigarettenfilters die overal maar liggen. Zo zijn sigaretten niet alleen extreem ongezond voor mensen, ook voor het milieu. En zo'n filter maakt roken niet eens minder schadelijk. Kijk vandaag naar Wat houdt ons tegen? Over waarom er nog steeds filters in sigaretten zitten. Human, radicaal menselijk.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Vandaag vieren we de liefde tijdens World Pride Amsterdam. Kijk bij Avotros vanaf 12 uur live naar de bootparade op NPO 1. Luister op NPO Radio 2 naar de muziek en de verhalen achter de Pride. En stream de online serie Queer Anthem Gezocht op YouTube. Beleef World Pride bij Avotros.
0: NPO Klassiek. Avotros.

0: Een goedemorgen met
1: Manoy Kamps. Manoy Kamps dirigeerde het Concertgebouworkest, de BBC van de Monnik, het Nederlands Kamerkoor en Rundfunkkoor Berlin, B-Rock en London Sinfonietta. En diens repertoire reikt van Purcell tot Reich en van Verdi tot Reed. Maar hen is ook theatermaker en curator, waarbij thema's als gender, seksualiteit en marginalisatie vaak centraal staan. Manoy Kamps wordt geboren in 1988 in Sri Lanka en groeit daar op met diens Nederlandse adoptieouders. En sluit het VWO af in Goes. Daarna volgen studies wiskunde in Utrecht en compositie, koordirectie en orkestdirectie in Den Haag. Uiteindelijk kiest Manoy Kamps volledig voor de muziek en mag masterclasses en assistentschappen doen bij Bernard Haitink, Ivan Fischer en Carlo Rizzi. Hun internationale carrière neemt een vlucht wanneer die uitgekozen wordt als Junior Fellow aan de RNCM in Manchester bij Sir Mark Elder. Manoy Kamps is geen traditionele autoritaire maestro op de bok, maar een betrokken, sensitieve, gepassioneerde en trotse queer kunstenaar met een unieke blik op de wereld van de klassieke muziek. Dat resulteert in succesvolle producties als dirigent en theatermaker bij onder andere de Nationale Opera, het Orkest van de 18e Eeuw, het Rotterdams Philharmonisch en het Festival van Aix-en-Provence. Vanochtend presenteert hij als opmaat naar World Pride in Amsterdam hun favoriete muziek in een goedemorgen met Manoy Kamps.

Ja, goedemorgen. Dat was meteen een knallende opening. Het was de Sinfonia uit Cantate 29 van Johann Sebastian Bach in de revolutionaire uitvoering door Wendy Carlos van haar album Switched on Bach uit 1968. Daarmee zette ze meteen internationaal de Moog synthesizer op de kaart en won meteen 3 Grammys. Ze was hiermee een pionier in de elektronische muziek en ik wilde het graag laten horen omdat het een knipoog is naar mijn liefde voor het uitgaansleven. En daar is natuurlijk vaak techno te horen en dat is hierop geïnspireerd. Ze is ook een pionier omdat ze als transvrouw publiekelijk uit de kast kwam, zogezegd, in een interview in 1979, in een tijd waarin trans mensen vrijwel onzichtbaar waren. Dus daar ben ik haar heel dankbaar voor. En natuurlijk voor het feit dat ze fantastische soundtracks heeft geschreven, waaronder A Clockwork Orange en The Shining. Heel fijn dus om deze dag te openen met deze muziek en jullie mee te mogen nemen in mijn levensloop. Dat ga ik niet op een geheel lineaire manier doen, dus een beetje queer. Maar we beginnen wel bij het begin. Ik ben namelijk opgegroeid in Sri Lanka met mijn Nederlandse adoptieouders. En ik zat daar op een internationale school. Daar was ik onderdeel van het schoolkoor. En daar is dus mijn liefde voor muziek en koormuziek in het bijzonder ontstaan. Mede omdat we elk jaar met kerst een heel mooie Anglicaanse Festival of Lessons and Carols deden. Geïnspireerd op King's College Cambridge. Later ben ik ook geïnspireerd geraakt door andere koren om ons heen. En één keer was ik bij een kerstconcert waar men delen uit de Messiah van Handel zong. En ik was toen helemaal weggeblazen door het Halleluja-koor, door de polyfonie en hoe alle stemmen zo samenkwamen en door elkaar heen bewogen. Later heb ik natuurlijk het hele stuk leren kennen en ook gedirigeerd. En het duet wat we nu gaan horen is een van mijn favoriete delen. Zeker omdat halverwege de zon doorbreekt als de sopraan inzet. Het heeft een linkje met die eerste herinneringen van mij, die kerstconcerten in die Anglicaanse kathedraal, want de tekst stond namelijk ook op de deur. Come unto him, all ye that labor, and he will give you rest. Dus dit is het duet He Shall Feed His Flock uit Messiah van Georg Friedrich Händel.

Dat was het duet He Shall Feed His Flock uit Messiah van Georg Friedrich Händel, uitgevoerd door Emmanuel Ayim met Le Concert d'Astrée. Händel is natuurlijk een componist waarvan onder andere de New York Times het inmiddels over eens is dat hij waarschijnlijk gay was. Maar dat wist ik natuurlijk als tiener nog helemaal niet. En al zijn opera's, ja, dat queer dan dat wordt het eigenlijk niet, met alle genderverwisselingen en verkleedpartijen. We blijven nog even bij mijn jeugd, want toen ik 9 was, overleed mijn grootvader, die ook bij ons woonde in Sri Lanka. En hij was eigenlijk de enige muzikus in de familie. Maar daar kwam ik eigenlijk pas achter toen hij er niet meer was. En toen bleek dat hij een hele grote collectie aan platen en cassettebandjes had nagelaten. Wordt het eigenlijk niet met alle genderverwisselingen en verkleedpartijen. We blijven nog even bij mijn jeugd. Want toen ik 9 was, overleed mijn grootvader, die ook bij ons woonde in Sri Lanka. En hij was eigenlijk de enige muzikus in de familie. Maar daar kwam ik eigenlijk pas achter toen hij er niet meer was. En toen bleek dat hij een hele grote collectie aan platen en cassettebandjes had nagelaten. En ik mocht daar dus naar hartelust in gras duiken.

wat bleek een Mozart-pianoconcert te zijn. En dat was specifiek deze uitvoering die we zo gaan horen, namelijk van Carl Böhm met de Wiener Philharmoniker en Maurizio Pollini. En elke keer als ik deze specifieke uitvoering hoor, dan voel ik me weer even dat 9-jarige kind wat met een koptelefoon op de vloer zat en helemaal meegezogen werd in die prachtige muziek van Mozart. Dus dat wilde ik graag ook met jullie delen.

Het derde deel uit het pianoconcert in A groot, nummer 23 van Mozart, uitgevoerd door Carl Böhm met de Wiener Philharmoniker en Maurizio Pollini als pianist. Ik blijf nog even bij mijn kindertijd, want zoals voor denk ik heel veel mensen was een van de eerste aanrakingen met klassieke muziek ook door de Disneyfilm Fantasia. En met name de dinosaurussen hebben mij eindeloos gefascineerd. En daaronder stond natuurlijk de muziek van Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Die muziek is me toen heel erg bijgebleven. En zelfs zoveel dat ik mede daarom ook compositie wilde gaan studeren aan het Haagse Conservatorium. Waar ik eigenlijk ook al binnen was gekomen voor piano en koordirectie en later ook orkestdirectie. Dus dat was nogal een pakket. Veel later heb ik dan eindelijk zelf de kans gehad om het te dirigeren met het Nederlands Studentenorkest. Dat was in 2020, net voor COVID, was een van de allerleukste dingen die ik heb mogen doen. Enorm orkest van amateur muzici en een paar conservatoriumstudenten en een hele tournee door Nederland. En ik wilde nu heel graag de uitvoering laten horen van Esa-Pekka Salonen met het Los Angeles Philharmonic, omdat hij als dirigent en als componist voor mij een heel groot voorbeeld is vanwege hoe hij naar programmering kijkt, echt als pleitbezorger voor nieuwe muziek in het algemeen. Ik heb hem een keer mogen assisteren in Aix-en-Provence, het festival daar. En ik laat horen de danse sacrale. Dat is het slotdeel waarin een jong meisje zich eigenlijk al dansend moet offeren aan de lentegoden. En voor mij staat het ook voor dat extatische gevoel dat je op de dansvloer kan hebben richting de ultieme uitputting. En ik heb dat heel vaak gevoeld in het queer uitgaansleven.

Ja, dat was de 1913-versie van wat nu een rave zou heten. Dat was de danse sacrale uit het Sacre du Printemps, uitgevoerd door Esa-Pekka Salonen met de LA Phil van Igor Stravinsky. Ik was dus op een gegeven moment 9 jaar oud en ik had nog steeds geen piano. Dus ik heb daar bij mijn ouders best wel om moeten zeuren. En gelukkig hebben ze daarnaar geluisterd. En rond kerst stond er ineens een piano onder de kerstboom, waardoor ik pianoles kon gaan nemen. En behalve dus Stravinsky en al die koormuziek was Beethoven ook meteen een grote liefde van mij. En ik heb heel veel van zijn muziek eigenlijk in die eerste jaren dat ik piano speelde geleerd te spelen. En op een gegeven moment had ik ook alle pianosonates in huis, die ik natuurlijk lang niet allemaal kon spelen. Maar er stonden ook hele mooie toelichtingen bij van een Britse muzikoloog. En die heb ik toen ook echt wel van kaft naar kaft gelezen. Dus ik wilde heel graag iets van Beethoven laten horen. En wel het mooie langzame middendeel uit het Kaiserconcert, het 5e pianoconcert. Ook specifiek deze uitvoering van Ivan Fischer met het Budapest Festival Orchestra, omdat ik Ivan ook een van de bijzonderste dirigenten van onze tijd vind. Hij is ook een soort mentor voor mij. Ik heb hem een keer mogen assisteren met notabene Bach, met het Nederlands Kamerkoor. En toen heeft hij me uitgenodigd om bij het Concerthaus in Berlijn ook te komen assisteren. En Beethoven is ook zo'n componist waar ik gewoon echt die worsteling in hoor. En dat vind ik toch een heel belangrijk gegeven. Hij heeft natuurlijk altijd met noten geworsteld. Hij heeft heel veel kladversies van stukken overgeleverd. En hij heeft natuurlijk echt met het leven en natuurlijk met zijn doofheid geworsteld. En tegelijkertijd is hij ook een absolute pionier die de grenzen van de piano heeft opgerekt en feitelijk de romantiek heeft ingeluid. Dus hier is het Adagio.

0: Dat was het adagio uit het 5e pianoconcert van Ludwig van Beethoven, uitgevoerd door Richard Good met het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer.
1: Dit is een goedemorgen met dirigent en theatermaker Manoy Kamps. Alle muziek die vanochtend te horen is, is terug te vinden op onze site nplklassiek.nl/een goedemorgen met.
0: Ik kreeg dus op een gegeven moment pianoles en op een gegeven moment mocht mijn pianojuf een tijdje in Londen studeren. En toen ze daar was, heeft ze de opera Peter Grimes gezien. En toen ze terugkwam, vertelde ze daar in geuren en kleuren over. En ik was meteen gefascineerd door de muziek en door het verhaal. En ik ging ook luisteren naar andere muziek van Britten, zoals The Young Person's Guide to the Orchestra. Later realiseerde ik me pas dat Britten homoseksueel was en dat hij een relatie had met Peter Pears, de zanger. Terwijl dat in die tijd waarin zij leefde eigenlijk nog illegaal was. En dat vond ik een heel inspirerend verhaal. En toen ik een jaar of 10 geleden in Aldborough mocht zijn, in het stadje waar zij woonde, maakte het ook heel veel indruk op me dat hun graven op de begraafplaats naast elkaar lagen. Overigens is Britten met Peter Pears in Sri Lanka geweest en heeft hij daar de Matthäus gedirigeerd met een koor waar nu een vriend van mij voor staat. Dus zo loopt dat ook nog heel mooi door. De opera Peter Grimes die is om meerdere redenen heel belangrijk, omdat het over de outcast gaat, iemand die niet begrepen wordt. En ik laat nu een hele poëtische mijmering horen over het lot en of dat veranderd kan worden. Voor mij als queer kind is dit een heel relatable verhaal. Ik hoorde er niet echt bij, ik werd veel gepest. En ik denk dat het belangrijk is om dat soort dingen ook te benoemen. En ook als er dan een aanslag is op onze community, zoals afgelopen weekend in Berlijn, is het troostend dat ongeacht de storm of het verdriet, de sterren blijven schitteren. En dat hoor je ook in deze tekst.

Dat was de aria Now the Great Bear and Pleiades uit de opera Peter Grimes van Benjamin Britten, die hier ook dirigeert. En de zanger is zijn partner Peter Pears. Een van de stukken die een soort rode draad in mijn leven is gaan vormen is het stuk De Prélude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy. En dat is onder andere omdat ik het al op een zomercursus voor dirigenten in Engeland heb geleerd. En later met onder andere Ludwig het ensemble heb mogen uitvoeren op mijn conservatorium in Manchester een paar jaar later. En de meest recente uitvoering was met het Rotterdams Philharmonisch Orkest in 2023, waar ik de seizoensopening heb mogen verzorgen. In een soort groot theatraal concert met meerdere solisten, wat ging over liefde, verlangen en zelfacceptatie. En ik had een programma samengesteld waarin de muziek van Debussy samensmolt met die van Rick van Veldhuizen, een queer Nederlandse componist. En ook Stephen Sondheim en zelfs Björk, waar hele mooie orkestrale arrangementen van gemaakt waren door een Scandinavische arrangeur. En het stuk voelde heel erg terecht in die context, omdat het eigenlijk een soort lome, trage, geile zomermiddag vertegenwoordigt, waarin allemaal verlangens ontluiken. En in die prachtige poëzie van Mallarmé, waar het stuk op gebaseerd is, hoor je eigenlijk dat verlangen, wat voor mij ook heel erg raakt aan dat queer, sensuele van jezelf ontdekken. Waarin je soms ook, zeker in een tijd waarin je opgroeit, waarin dat nog niet tot de mogelijkheden behoort, dat je eigenlijk denkt van ja, hou ik nu van een droom? En dat is letterlijk een citaat uit het gedicht Image un rêve.

De prélude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy in een live opname waarin ik zelf het Rotterdams Philharmonisch Orkest dirigeerde. We gaan nu even terug in de tijd naar Bach. Dat moest er een keer van komen. Hij is voor mij en zoals voor velen een van de allerbelangrijkste componisten. Ik heb als jonge pianist veel van zijn inventionen, preludes en fuga's gespeeld. En eigenlijk iets later kwam ik pas achter zijn enorme oeuvre voor koor en zang en al zijn cantates en passionen. En dat heeft bij mij ook echt wel de fascinatie voor theologie en geschiedenis aangewakkerd, ook al ben ik atheïst. Wat ik ook bijzonder aan hem vind, is dat hij worstelde met harmonie op het eind. Hij weet niet meer zo goed hoe hij zich moet houden in een wereld die eigenlijk in een andere richting aan het bewegen is. En dan wordt hij ook nog blind op het eind. Dus in deze noten die we zo gaan horen, hoor je wat mij betreft een paar van zijn modernste maten, waarin hij eigenlijk harmonisch gezien al een voorschot neemt op Wagner en Strauss. En misschien ook het feit dat hij een rotsvast geloof heeft en toch ook een stukje twijfel doorklinkt. Je hoort in het Confiteor en het Et Expecto uit de Hohe Messe een kloppend hart en de stilte van het graf. En dat is een beeld wat ik, nou ja, een van de mooiste dingen vind aan hoe dat, denk ik, in het christendom werkt. Dat je dus toch iets denkt dat waar is en dat je toch maar moet zien of het echt gaat gebeuren. Ik heb een paar hele mooie herinneringen aan dit stuk, omdat ik, toen ik nog koordirectie studeerde, mocht ik met het USCO mee, het Utrecht Studentenkoor en Orkest, als repetitor. En volgens mij had ik de alte onder mijn hoede en heb ik ze alle noten van dit stuk aan mogen leren die het uiteindelijk soort van uit het hoofd konden zingen. En later heb ik ook nog wat passies van hem mogen dirigeren en zelfs continuo gespeeld in de Johannes Passion. Dit zijn het Confiteor en het Et Expecto uit de Hohe Messe

Dat was Concerto Kopenhagen onder leiding van Lars Ulrik Mortensen, die het einde van de geloofsbelijdenis uitvoerde uit de mis in B klein van Johann Sebastian Bach. Het is een deel wat gaat over de verwachting van eeuwig leven. Een andere componist voor wie dat een heel groot thema was, was Anton Bruckner. En de dirigent die ik daar zelf het meeste mee associeer is Bernhard Haitink. Hij is voor mij als dirigent ook een van mijn grote voorbeelden vanwege zijn prachtige dirigeertechniek, maar ook door hoe hij grote monumentale vormen neer kan zetten in muziek. En dan heb ik het echt over het bouwwerk, de architectuur, de delen onderling, hoe die ze aan elkaar verbindt met overgangen, hoe hij de tijd indeelt. En dan is Bruckner wel echt een componist waar je lekker bij terecht kan als het gaat om grote monumentale vormen. Dus het is geen wonder dat hij daar heel goed in was. Ik ben heel erg gelukkig dat ik hem veel aan het werk heb mogen zien in repetities, ook een paar keer ontmoet en zelfs een masterclass bij hem mogen volgen in Luzern. En ik was dan ook heel verdrietig toen hij overleden was, omdat ik dus eigenlijk niet meer zou kunnen ervaren hoe het is om daar dan live bij te zijn. En ik wilde daarom ook een live opname laten horen van het Concertgebouworkest, wat het einde van de 8e symfonie van Bruckner uitvoert. En ik was bij dat concert, dus voor mij is het heel bijzonder dat daar een opname van is. En wat ik ook aan Bruckner heel interessant vind, is dat hij zo'n beetje van elk stuk meerdere versies heeft gemaakt. Dus hij is ook iemand die altijd is blijven twijfelen, blijven worstelen met die noten. En dit is dus een versie van de 8e symfonie die we een beetje als de definitieve zijn gaan beschouwen, maar wie weet was er nog wel ingekomen als hij langer had geleefd.

0: Dat was het einde van de finale van Bruckners 8e symfonie in een live opname van het Concertgebouworkest onder leiding van Bernhard Haitink.
1: Dit is een goedemorgen met dirigent en theatermaker Manoy Kamps. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@avrotros.nl.
0: Tijdens mijn studie moet ik toegeven dat ik me eigenlijk nooit echt herkende in componisten, met een enkele uitzondering hier en daar. En het is pas later dat ik me realiseerde dat ik dat ook wel gemist had. Het werd op een gegeven moment 2020 en toen natuurlijk de coronapandemie losbarstte, barstte eigenlijk tegelijkertijd zo'n beetje de Black Lives Matter protesten los door de hele wereld. En precies op dat moment werd ik gevraagd om een nieuwe voorstelling te bedenken voor de Nationale Opera, omdat zij hun seizoensopening niet konden door laten gaan vanwege de coronapandemie. En dat heb ik samen gedaan met Lisenka Heiborg-Castagnon. En toen hebben we een voorstelling bedacht die een soort pastiche was van de hele muziekgeschiedenis. En die hebben we Faust Working Title genoemd, omdat de oorspronkelijke voorstelling die zou plaatsvinden was een Faust-interpretatie. En we hebben die voorstelling toen in 3 maanden in elkaar gezet. Dus het was ook heel erg iets wat de tijdgeest weergeeft. En we hebben heel veel muziek van door alle eeuwen heen gebruikt. En die hebben we toen laten hercomponeren door allemaal hedendaagse levende componisten uit de hele wereld. Dus het was echt een groot globaal online samenwerkingsproject. Misschien wel de grootste culturele uiting die in 2020 in Nederland tijdens COVID heeft plaatsgevonden. En we hebben besloten om dat te laten eindigen met dit stuk van Julius Eastman, Joy Boy. En hij was een unapologetic persoon in de Amerikaanse minimal scene. En hij beschreef zichzelf als black to the fullest, a musician to the fullest en a homosexual to the fullest. En dat vind ik heel belangrijk om te noemen, omdat het heel vaak voelt alsof die dingen niet tegelijkertijd kunnen bestaan. En zo was het voor mij ook eigenlijk toen ik nog studeerde. Maar hij is een van de voorbeelden van mensen die dat volledig omarmen en integreren in hun praktijk. Dus ik heb het stuk toen bij de Nationale Opera, bij mijn debuut, gedirigeerd met het NETFO. En later nog een keer bij London Sinfonietta. Nu wil ik het graag aan jullie laten horen.

Dat was Joy Boy van Julius Eastman, uitgevoerd door zijn eigen SEM-ensemble. Ik mocht een aantal jaar geleden in New York dirigeren, bij het festival genaamd Prototype. En het grappige is dat er op datzelfde festival een opera empty medeging van de Amerikaanse componist Alan Reed, die later de Pulitzer Prize won. En het is een opera genaamd Prism. En die gaat over trauma en de doorwerking daarvan en ook de bescherming van toekomstige generaties. Dus toen Het Geluid Maastricht, een theatergezelschap, eigenlijk samen bij de Nationale Opera bedacht om een opera te maken over de klimaatcatastrofe, gebaseerd op het toneelstuk De Zaak Shell, dacht men eigenlijk meteen, Alan Reed moet dat schrijven. En dat heeft ze toen toegezegd. En daar is toen de opera The Shell Trial uit ontstaan, die ik heb mogen dirigeren met de Nationale Opera en met het Concertgebouworkest. Wat een enorm privilege was natuurlijk. Maar de inhoud was zwaar, want het ging over de klimaatcatastrofe. En we zien deze zomer natuurlijk ook weer de gevolgen daarvan in alle bosbranden en hittegolven en dergelijke. Voor mij is het ook een heel persoonlijk thema, omdat toen ik opgroeide in Sri Lanka, ik eigenlijk me daar al midden in bevond. Want er waren heel vaak watertekorten, de stroom viel om de haverklap uit. En ook tijdens COVID waren er bijvoorbeeld daar enorme brandstofcrisis. En er zijn natuurlijk heel vaak overstromingen geweest in dat deel van de wereld. Dus ik vond het belangrijk om dat ook hier even te laten horen. We gaan nu niet luisteren naar een deel uit The Shell Trial, maar uit die eerste opera van Alan Reed uit Prism. En wel het deel Lumet's Dream.

Dat was de aria Lumet's Dream van Ellen Reed uit haar opera Prism, gezongen door Rebecca Jo Loeb. Ik denk dat voor componisten als Ellen Reed er ook mensen in het verleden moeten zijn uit wie zij inspiratie putten. En ik denk dat de volgende componist daar één van moet zijn, namelijk Louise Varenque. Zij was eigenlijk de eerste vrouwelijke docent op het Parijse Conservatorium in de gehele 19e eeuw. En ze heeft ook geregeld dat zij gelijk betaald werd ten opzichte van haar mannelijke collega's, wat ook een unicum was in die tijd. Om maar even te onderstrepen hoe moeilijk het was om als vrouw überhaupt op zo'n plek te komen. Laat staan dat je dan ook nog dit soort dingen voor elkaar krijgt. Dus mensen als Ellen Reed staan eigenlijk op de schouders van pioniers als Louise Varenque. En dat is natuurlijk allemaal veel te laat gebeurd, maar fijn dat het alsnog gebeurd is. Ik heb de kans gekregen om een van haar symfonieën meerdere keren uit te voeren, namelijk de derde in G klein. En we laten nu het scherzo daarvan horen.

Dat was het scherzo uit de derde symfonie van Louise Farenc. In een uitvoering door Philharmonie Zuid onder leiding van Duncan Ward. Met Philharmonie Zuid ga ik dit najaar de Europese première dirigeren van de opera Uprising van de Britse componist Jonathan Dove. En daar kijk ik uiteraard heel erg naar uit. Het wordt een groot community project met twee grote amateurkoren op het podium. En dit alles onder de hoede van Opera Zuid en later ook bij de Nationale Opera te zien. Zoals ik al gezegd heb, gaan we niet helemaal lineair door de tijd. Want ik moet het een keer hebben over Claude Vivier. En hij is ook een soort rode draad voor mij, ook met terugwerkende kracht. Ik heb hem eigenlijk leren kennen als componist tijdens mijn studie koordirectie. Hij was toen al zo'n 50 jaar geleden overleden. Maar via Reinbert de Leeuw, die een soort pleitbezorger werd van zijn muziek, heb ik toch zijn werk leren kennen. En het voelde echt alsof ik mijn eigen levensverhaal in de gedaante van een andere componist eigenlijk was tegengekomen. Hij was namelijk ook geadopteerd, hij was ook queer en hij had heel veel tijd in Azië doorgebracht, wat je ook in zijn muziek hoorde. Ik heb wel gelukkig met Reinbert de Leeuw heel veel tijd kunnen doorbrengen om het over Vivier te hebben en ook over heel veel andere componisten, want hij was natuurlijk echt een totale encyclopedie. Vivier was om meerdere redenen heel interessant, ook muzikaal gezien, omdat hij eigenlijk heel veel elektronische muziekeffecten en microtonaliteit in zijn muziek verwerkt. En daarmee is hij onderdeel van het zogeheten spectralisme, wat ook weer heel erg linkt aan die wereld van het nachtleven. Overigens liep het met hem niet goed af. Hij is uiteindelijk vermoord door een gay lover. Maar gelukkig is dat niet het lot dat ons allen beschoren is. In dit stuk hoor je daar gelukkig niks van. Hij praat in dit stuk eigenlijk alsof hij zijn eigen moeder is, die hij natuurlijk nooit heeft ontmoet, want hij is ook geadopteerd, net als ik. Hij verzon een eigen taal die hij te pas en te onpas in zijn eigen muziek inzette. En dit stuk doet me ook altijd denken aan het boek De Kleine Prins, want het is een soort slaaplied voor een kind dat op heel grote afstand is. Het is het stuk Lonely Child, eenzaam kind. En het is een soort voorbode van dat het goed gaat komen in je leven en ook in de liefde. En dat is iets wat ik als tiener graag had gehoord. En de tekst is heel uitvoerig en bloemrijk, maar een paar mooie regels zijn: slaap, mooi kind van het licht. Tatio, je zult liefde zien. Geef me je hand. De sterren aan de hemel schijnen voor je en zullen altijd van je houden.

Dat was het einde van Lonely Child van Claude Vivier, uitgevoerd door wat toen nog Asko Schoenberg heette onder leiding van Reinbert de Leeuw met soliste Susan Nerucki. Tijdens mijn studie orkestdirectie in Den Haag mocht ik 2 keer een zomercursus orkestdirectie doen bij de Finse pedagoog Jorma Panula. En eigenlijk tijdens die masterclasses heb ik de muziek van Sibelius niet alleen ontdekt, maar ben ik er ook compleet verliefd op geworden. En ik heb later ook een soort mini-pelgrimstocht ondernomen naar zijn buitenverblijf in Ainola in Finland, waar ik heel ontroerd was om onder andere ook zijn graf te zien. In zijn muziek hoor je eigenlijk natuurlijk heel veel de natuur, maar ook weer die worsteling met het leven en met de noten. Hij heeft ook van de 5e symfonie, waar we zoiets van gaan horen, meerdere versies gemaakt. En hij heeft ook een deel van zijn werk zelfs op een gegeven moment verbrand. Toch is die 5e gelukkig bewaard gebleven. Ik heb hem uitgevoerd tijdens mijn eindexamen orkestdirectie op de RNCM om mijn junior fellowship daar af te sluiten. En om dirigent Osmo Wenska te quoten, je hoort in dit stuk eigenlijk dat hij glimlacht door de tranen heen.

de grotendeels triomfantelijke finale uit de vijfde symfonie van Jean Sibelius, uitgevoerd door Leif Segerstam met de Helsinki Philharmonic. Tijdens mijn studie koordirectie in Den Haag werd ik verliefd op de muziek van Francis Poulenc, die famously gay was en onderdeel van Les Six. We kennen het verhaal grotendeels. Maar wat ik vooral bijzonder vond aan zijn verhaal is dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog een grote rol speelde in het verzet. Hij was namelijk bevriend met Paul Éluard, de dichter. En het gedicht Liberté van Éluard is door de geallieerde vliegtuigen destijds verspreid boven Frankrijk als een hart onder de riem voor de bevolking onder bezetting. En Poulenc heeft meerdere van zijn gedichten samengesmeed tot de cantate Figure Humaine. En toen ik daarachter kwam, moest ik dat stuk voor mijn eindexamen dirigeren. Dat is een grote cantate voor dubbel koor van ruim 20 minuten. Overigens was mijn eindexamen iets waar ik eigenlijk mijn hele studietijd tegenop zag. Omdat ik dacht van ja, dan moet ik allemaal mensen vragen om voor mij te komen zingen. Maar uiteindelijk heb ik toch ruim 100 mensen opgetrommeld om onder andere dit stuk met mij uit te voeren. En de boodschap die is nog helaas even relevant als die toen was. Namelijk liberté is niet vanzelfsprekend. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. No one is free until everyone is free.

Dat was het waanzinnige slotdeel uit de cantate Figure Humaine van Francis Poulenc. En het deel heet Liberté, vrijheid. Het gaat over verzet. Het gaat over verzet tegen de vanzelfsprekende norm en ook tegen het fascisme. Ook toen was het midden in de Tweede Wereldoorlog toen dit stuk voor het eerst uitgezonden werd door de BBC over Frankrijk. En nu is dat weer helaas nodig. Mij wordt vaak gevraagd hoe mijn queerness invloed heeft op mijn werk. En ik zeg dan vaak dat het gaat over een perspectief. Want ik heb eigenlijk van natuur oog voor de gemarginaliseerde en voor de worsteling van dat wat afwijkt van de norm. Meerdere componisten in deze playlist waren zelf gemarginaliseerd, want ze waren queer en of vrouw en of zwart. Handel, Britten, Vivier, Wendy Carlos, Louise Varenk, Ellen Reed, Julius Eastman. En als tiener wist ik dat allemaal niet en dat had me erg geholpen, dus ik ben heel blij dat dat nu voor iedereen toegankelijker en bekendere informatie is. Tot slot wil ik jullie graag meenemen naar het allerbegin van mijn kunstenaarsbestaan. Naar mijn eerste theaterervaring. Naar de musical The Wizard of Oz, waar ik als kleuter in mocht meespelen als een van de munchkins. Toen wist ik nog niet dat het een iconisch verhaal zou zijn voor de queergemeenschap, omdat eigenlijk het een grote allegorie is voor jezelf vinden, queer zijn. En het is ook niet voor niks dat de hoofdpersoon Dorothy eigenlijk in de vorm van Friends of Dorothy een soort synoniem is geworden voor gay en andere queer mensen. Het lied Somewhere Over the Rainbow gaat dus over dromen over een wereld die nog gaat komen, waar je nog niet bij kan en waar je voor moet blijven vechten. Dus ik wil dan ook afsluiten met een oproep om te blijven vechten. Mourn the dead and fight like hell for the living.

Daarmee eindigt een goedemorgen met dirigent en theatermaker Manoy Kamps. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister app of met een mail naar goedemorgen@avrotros.nl. En alle muziek die vanochtend te horen was, is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met. Daar zijn deze en eerdere afleveringen ook terug te luisteren en te downloaden als podcast. Volgende week een goedemorgen met saxofoniste en programmeur van het Grachtenfestival Marijke Schreur. En blijf luisteren, want zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Maar dat is zo'n luxe.
1: Deze week bestseller-auteur Anne-Jet van der Zijl over het avontuur dat elk nieuw boek is.
2: Ik sterf duizend doden elke keer weer, hoor. Ik ben zo bang dat ik iets over het hoofd gezien heb.
1: En haar nieuwe liefde, Japan.
2: Dat had ik niet verwacht toen ik aan dit avontuur begon, dat ik ook zo gegrepen en veroverd zou worden, ook door de Japanse cultuur.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8... hier op NPO Klassiek. Ster.
3: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
4: ...19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
3: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Cityduikers met het NOS Journaal. In het centrum van Amsterdam is momenteel het hoogtepunt van de Pride begonnen. De botenparade is aan de gang. Omdat dit jaar ook World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rondom de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij. Hij werd zojuist ontvangen door burgemeester Halsema. De Europese en de Aziatische Voetbalbond zijn blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilden een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Het stuit op hevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar is in het wereldwijde voetbal. En de KNVB zegt dat het later nog met een reactie komt. Wie in Hamburg reageert op een vacature als docent, agent of IT'er bij de gemeente, wordt voortaan eerst gecheckt door de Veiligheidsdienst. De Duitse deelstaat voert als eerste de maatregel in en wil daarmee mensen met extremistische ideeën buiten publieke diensten houden, als de politie en het onderwijs. Het gaat dan volgens de Veiligheidsdienst om aanhangers van neonazistische partijen, extreem linkse groepen, de Koerdische PKK of verboden islamitische organisaties. Ook de AfD geldt deels als extreem rechts. Het Amerikaanse ministerie van Justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de renovatie van de Reflecting Pool in Washington DC. President Trump wilde voor de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Amerika de bodem van die vijver blauw laten schilderen. Maar de verf liet los en in het water kwamen algen die het bassin niet heel blauw, maar groen kleurden. Volgens onder meer Trump was er sprake van vandalisme, maar daar is nu volgens het ministerie geen sprake van. Wel van overhaast en slecht renovatiewerk. Een verdachte zal niet worden vervolgd. Het weer, veel zon en stapelwolken. Lokaal kan ook een klein buitje vallen. Het is 21 tot 27 graden. Morgen ook flink wat zon en dan droog. Het is dan ook iets warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
7: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Amy Muller.

Pablo de Sarasate. Gil Shahem, hoorde je op viool, en het Orpheus Chamber Orchestra begeleiden hem in deze dansen voor piano. En dit was nummer 1 uit de Spaanse boeken. Van harte welkom op deze zaterdagmiddag bij de Muziekfabriek. Duco, Petra, Henk, leuk om jullie alvast in de app te zien. Welkom. En vanmiddag laat ik je kennis maken met een voor mij nieuw muziekgenre. En ik denk dat je het of gaat omarmen of dat je het vreselijk vindt. Dan is het ook snel voorbij. Een kort stukje muziek. Ook weer een nieuwe radioreisdienst. En er is een componist jarig. Maar zover ben ik nog niet. Eerst het Oslo Philharmonisch Orkest met een deel uit Mahlers eerste symfonie.

door het Oslo Philharmonisch Orkest. Een van mijn lievelingswerken uit symfonie nummer 1 van Mahler was dit krachtig bewegd, het tweede deel daaruit. Ja, je hoort hem al een beetje. Ja, dit is het genre waar ik je over wil vertellen. Exotica, een muziekstijl uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Die werd populair in de Verenigde Staten. En ik kende het wel, maar dat dit echt een genre was, ik had geen idee. En het genre probeert muziek en een sfeer op te roepen van een verre, tropische en vaak geïdealiseerde bestemming. Zoals Hawaii, het Caribisch gebied, Afrika, Azië. Een kenmerkend vorige eeuw, die werd populair in de Verenigde Staten. En ik kende het wel, maar dat dit echt een genre was, ik had geen idee. En het genre probeert muziek en een sfeer op te roepen van een verre, tropische en vaak geïdealiseerde bestemming. Zoals Hawaii, het Caribisch gebied, Afrika, Azië. En kenmerkend zijn tropische en Latin

Tropicando van Les Baxter. En dit was een uitvoering door het 101 Strings Orchestra. Kim Mango was dit. En dit is Rafael.

Zes meesters, één ademhaling. Zo werd Les Vents Français laatst genoemd. Je hoorde hen in dit menuet uit Le Tombeau de Couperin van Ravel. En straks in de Radio Reisdienst, de ultieme reismuziek van Kees. Luisteraar Kees, nu eerst Florence Price.

0: Het Rakatse-kwartet voerde uit het derde deel uit de strijkkwartet nummer 2 in A klein van Florence Price.
1: De Muziekfabriek met Amy Muller op NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
0: De zomervakantie is begonnen en we verzamelen bij de Muziekfabriek weer de beste reismuziek in de Radio Reisdienst. Welke muziek past perfect bij jouw komende zomer? Brengt je weer terug naar een zomerse plek waar je al eens geweest bent? Het mag allemaal. Jouw favoriete zomermuziek die iedereen mag horen is van harte welkom in de NPO Luister-app. En er kwamen de afgelopen weken best wel wat suggesties binnen, zoals deze van Kees. Hij was onderweg naar Granada en hoort graag Recuerdos de la Alhambra.

speciaal voor Kees in de radioreisdienst. Recuerdo de la Alhambra van Francesco Tárrega. Een opname met de Spaanse Narciso Yepes op gitaar. Zijn hele bekende begon met gitaarspelen op 4-jarige leeftijd en ging op zijn 13e naar het conservatorium. Werd een van de meest vooraanstaande 20e eeuwse uitvoerders van klassieke gitaarmuziek ter wereld. Heb jij nou ook muziek die je met ons wilt delen voor de Radio Reisdienst? Muziek die je doet denken aan een bepaalde vakantie, terugneemt naar een speciale plek of die je nog kan gebruiken onderweg naar een bestemming? Dat kun je ons laten weten via de NPO Luister app of stuur een mailtje naar demuziekfabriek@avrotros.nl en wie weet hoor je het komende week in de Muziekfabriek.

0: Dat was de tweede symfonie van Charles Gounod, finale eruit, die opvallend on-Frans was, volgens sommigen, of te Duits. Het is maar net hoe je het bekijkt. Uitvoering door Academy of St. Martin in the Fields.
1: De Muziekfabriek met Amy Muller op NPO Klassiek.

een uitvoering door het Limburg Symfonieorkest en het Nederlands Kamerkoor Cantique de Jean Racine, opus 11 van Gabriel Fauré. Het is tegen 1 en tot 2 uur luister je naar de Muziekfabriek. Er staat nog genoeg moois klaar dus en je hoort het na Schubert.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister straks vanaf 2 uur naar het zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Haar droombaan was het correspondent zijn in Israël en Palestina, het land van haar familie. Hoe kijkt ze erop terug nu ze weer in Nederland is? Wat leerde Nasra Habiballah over de mens? Ze praat erover aan de hand van haar favoriete film- en televisiefragmenten.
3: VPRO Zomergasten. Morgen, 19:15 op NPO 2.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Cityduikers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de KNVB niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten daarbij gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld snel grenscontroles houdt. Door die controles staan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In hoofdstad Kiev vielen daarbij 9 doden. Er raakten 23 anderen gewond. Op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon, maar wel ook enkele stapelwolken, met lokaal ook nog een buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En het wordt dan ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Haar droombaan was het, correspondent zijn in Israël en Palestina, het land van haar familie. Hoe kijkt ze erop terug nu ze weer in Nederland is? En wat leerde Nasra Habiballah over de mens? Ze praat erover aan de hand van haar favoriete film- en televisiefragmenten.
5: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Amy Muller.

Marisa Robles hoorde je samen met het Academy of St. Martin in the Fields in dit concert voor orgel of harp. En orkest nummer 6 van Händel, het derde deel daaruit. Welkom terug bij de Muziekfabriek. Karel Bakker, Johan Legends, leuk dat jullie er zijn. Zometeen de verjaardag van een componist. Haar favoriete kleur is geel en haar favoriete geur rozemarijn. Misschien dat je het al kan raden. En een leuke weekendtip komt voorbij, speciaal voor morgen. En natuurlijk heel veel lekkere muziek, onder andere van Antonin Dvořák, George Harrison. Maar nu eerst Max Broeg.

Max Broeg door de Wigmore Soloists. Dat is een redelijk nieuw ensemble opgericht in 2021 door klarinetist Michael Collins, die na lang zeuren op zijn zevende eindelijk een klarinet kreeg van zijn opa. En dat bleek een gouden zet. En je gaat nu luisteren naar George Harrison, Here Comes the Sun. Op gitaar samen met een strijkensemble.

Miloš Karadaglić opgitaar samen met het String Ensemble in Here Comes the Sun, wel bekend van George Harrison. En het is 1 augustus en daarmee de verjaardag van Caroline Shaw. En zij is ook nog eens queer, wat heel goed past bij de Pride, die speciaal in Amsterdam vandaag natuurlijk bezig is, maar sowieso deze maand aandacht krijgt. En Caroline Shaw beweegt zich tussen verschillende rollen en genres. Haar muziek kan klinken als renaissance polyfonie, maar ook als pop. En haar fascinatie voor oude muziek is en blijft vaak wel het startpunt. En zo zegt ze zelf dat ze oude muziek niet wil herleven met haar eigen posities, maar vooral een nieuwe betekenis wil geven. I don't want to revive the past. I want to respond to it. En dit is 1 van haar bekendste stukken. Gefeliciteerd, Caroline. Amen.

0: Dit is And the Swallow van Caroline Shaw. En dit was een uitvoering door Ars Nova Kopenhagen. Door naar de symfonie uit de Nieuwe Wereld. En dan weet je misschien allemaal van wie het is. Antonin Dvořák.
1: De Muziekfabriek met Amy Muller. Op NPO Klassiek.

Nee, Liene stuurt sloom in de tuin liggen. Een bij snuffelt aan de zonnebloemen op tafel. Ik kijk door mijn oogharen liggend in de tuinstoel naar wolken die ook al zo sloom voorbij trekken. En dan Dvorak's negende erbij. Zomer. Nou, ik kan me helemaal voorstellen. Dankjewel voor je appje, Neline. Dit was Uit de Nieuwe Wereld, Symfonie 9 van Antonin Dvorak. Het vierde deel daaruit door het Minnesota Orchestra. 14 augustus verschijnt het album The Secret Letter van het ensemble Cantus. En de naam verraadt het thema misschien al. Het is muziek afgewisseld met fragmenten uit geheime brieven. De brieven dienden als een soort toevluchtsoord voor woorden die niet uitgesproken konden worden vanwege iemands geaardheid. En op het album staat onder andere een heel mooi koorwerk van Steven Sammet. En die muziek is van de week al gereleased. Dus laat ik het graag vandaag aan je horen. We Two heet het. Een koorwerk met tekst gebaseerd op gedichten uit Leaves of Grass van de Amerikaanse dichter Walt Whitman. En voor het deel dat ik je ga laten horen, Not Heat Flames Up and Consumes, is de kern eigenlijk een beetje gechargeerd dat geen enkele kracht in de natuur zo sterk is als het verlangen naar degene van wie je houdt.

Dave Arch op piano samen met het London Symphony Orchestra in The King's Speech, gecomponeerd muziek door Alexandre Desplat. En al vanaf mei kun je elk weekend mooie dingen zien in het Vondelpark in Amsterdam, in het Openluchttheater. Denk aan cabaret, film, muziek. De opzet is eigenlijk vaak dat er op vrijdagavond dans is. Zaterdagmiddag is er iets voor familie. Zaterdagavond comedy. Zondagochtend klassiek, hou die even vast. En zondagmiddag popmuziek. En morgen kun je naar Yingwa Primary School Symphonic Band luisteren. Een van de beste schoolorkesten van Hongkong. En de muzici zijn jong, tussen de 6 en 12 jaar. En ze spelen verschillende stijlen en winnen daar ook vaak onderscheidingen voor. Gisteren nog waren ze te zien op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En 2 augustus staan ze in het Vondelpark om 12 uur. Je kunt er gratis naartoe en een vrijwillige donatie doen. Maar ook een plek reserveren uit mijn hoofd voor €15 via www.openluchttheater.nl. En nu laat ik je ook alvast iets horen van het jeugdorkest. Het is een stukje uit Adventure Tale of Neverland.

fragment is dit uit Adventure Tale of Neverland van Daisuke Shimizu. Uitgevoerd door de Yingwa Primary School Symphonic Band. Morgen dus te bewonderen in het Vondelpark.

Chorizo, een soort crossover tussen Erik Vloeimans en Felix Mendelssohn. Je hoorde Vloeimans zelf op trompet samen met het Holland Barok. Zometeen de NTR Zaterdagmatinée met weer een mooie herhaling van het afgelopen seizoen. Deze keer is dat het concert met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jurk Wieteman. Wiedemans eigen concert ouverture Con Brio stond toen op het programma. Samen met de muziek van Korngold, Beethoven. Nou, lijkt me genoeg reden om te blijven luisteren. Een heel fijn weekend!

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne praat met mezzosopraan Xenia Meijer en muziekjournalist Peter van der Lint over Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Brahms schreef het na de dood van zijn moeder. Hij wilde nabestaanden troosten en hoop geven tijdens het trouwproces. Ein Deutsches Requiem van Brahms. Morgenmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Ster.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Haar droombaan was het, correspondent zijn in Israël en Palestina, het land van haar familie. Hoe kijkt ze erop terug nu ze weer in Nederland is? En wat leerde Nasra Habiballah over de mens? Ze praat erover aan de hand van haar favoriete film- en televisiefragmenten.
7: VPRO Zomergasten. Morgen, 19:15 op NPO 2.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.

0: RTL Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op de gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van een Russisch energiebedrijf tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 anderen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer urenlang vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer wat rustiger worden op de weg. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Haar droombaan was het correspondent zijn in Israël en Palestina, het land van haar familie. Hoe kijkt ze erop terug nu ze weer in Nederland is? En wat leerde Nasra Habiballah over de mens? Ze praat erover aan de hand van haar favoriete film- en televisiefragmenten.
5: VPRO Zomergasten. Morgen, 19:15 op NPO 2.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
0: NPO Klassiek. De NTR Zaterdagmatinée met Hans Hafmans.
7: Goedemiddag, van harte welkom bij de NTR Zaterdagmatinée. Deze zomerzaterdagmatinée met allereerst een terugblik op het afgelopen seizoen. 25 april, prachtig concert van het Radio Philharmonisch Orkest. Geleid door Jörg Wittmann, componist en dirigent. Met straks de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven. Daarvoor een prachtige serenade voor strijkers van Erich Wolfgang Korngold. Jörg Wittmann is fervent pleitbezorger van die onbekende symfonische serenade. En als eerste eigen werk van hem, Con Brio, met een knipoog of twee richting Ludwig van Beethoven. Jörg Wittmann, een paar seizoenen geleden was hij artist in residence bij de zaterdagmatinée. Als componist, als klarinetist, is hij ook meesterlijk instrumentalist. En als dirigent. Hij liet van alles horen, van klein bezet, kamermuzikaal, tot het immense oratorium Arke. Je zou hem een Mozart van onze tijd kunnen noemen. Je zou hem ook een Mahler van onze tijd kunnen noemen. Het is vaak muziek met humor, eerbetoon ook aan het verleden en vaak ook wat speelse kritiek erin. Dat vind je allemaal terug in zijn orkestwerk Con Brio. Dat hij schreef in 2008 voor het orkest van de Beirse Omroep, chef-dirigent Maris Janssons. En de vraag van het orkest was aan Jörg Wittmann: schrijf nou eens een werk dat als inleiding kan dienen tot de 7e en of de 8e symfonie van Ludwig van Beethoven. Het stuk Combrio duurt 1 minuut of 10 en klinkt als een omgevallen platenkast vol uitvoeringen van Beethoven's symfonieën, maar ook eigen commentaar, hedendaags commentaar van Jörg Wittmann met de moderne speeltechniek in het orkest en zelfs de sissende orkestmuzici. Het resultaat, een briljante cocktail. Het is zijn meest uitgevoerde werk wereldwijd tot nu toe. Combrio van Jörg Wittmann. Onder leiding van hemzelf speelt hier het Radio Philharmonisch Orkest.

De concertouverture Con Brio, met een eerbetoon en hommage aan Ludwig van Beethoven, specifiek de 7e en de 8e symfonie van Beethoven. Muziek van Jörg Wiedmann, Duits componist en dirigent dus, want hij leidt hier het Radio Philharmonisch Orkest, 25 april jongstleden, in de NTR zaterdagmatinée. En straks de grootmeester zelf, Ludwig van Beethoven, diens 7e symfonie. En hier nu een serenade voor strijkers van Erich Wolfgang Korngold. Het wonderkind dat Wenen verbaasd deed staan, begin vorige eeuw. Mahler, Richard Strauss, Arnold Schoenberg keken en luisterden met grote verbazing naar het talent van Erich Wolfgang Korngold. Op zijn 20ste, 21ste schreef hij een opera die heet Die Tote Stad. Daar gaan we straks het nieuwe seizoen mee openen, na de zomer. Prachtig werk. Hij vluchtte richting de Verenigde Staten in de jaren 30 en vestigde zich in Hollywood en werd daar de vader van de Hollywood filmmuziek. Veel mensen zeggen, ja, wat klinkt Korngold toch naar Hollywood? Het is andersom. Wat klinkt Hollywood toch naar Erich Wolfgang Korngold? Na de oorlog keerde hij terug naar Wenen om eigenlijk opnieuw artistiek succes te halen. Maar Wenen was veranderd, Europa was veranderd en men zat niet meer te wachten op zijn laat-romantische lyriek. Hij schreef een serenade voor strijkers voor de Wiener Philharmoniker, ging in première onder leiding van Wilhelm Furtwängler in 1950 en eigenlijk verdween het daarna heel snel in de la. En Jörg Wiedmann is een vurig pleitbezorger van dit stuk. Hij heeft een toelichting geschreven bij de uitgave en zegt: wat een stuk, vol sprankelende magie. De klank van de strijkers ontvouwt zich op een zeer gedifferentieerde manier. Door middel van meerdere, maar nooit monochrome onderverdelingen, blijft toch altijd compact. Een partituur die verticaal fijn is afgestemd en met een instinctieve vormzekerheid en perfectie. De opdracht, Dedicated to Lucy, My Beloved, My Best Friend, laat zien hoe persoonlijk deze muziek voor Korngold is. Lucy, zijn echtgenote. Het tweede deel staat bol van de pizzicati, heel virtuoos, dus tokkelen. Het derde deel, centrale deel, is absoluut het lento religioso, schrijft Jörg Wiedmann. Het is van een tijdloze diepte en schoonheid. Wat een schande en tragedie dat deze grote artiest zich genoodzaakt voelde in 1938 Europa te verlaten en naar Amerika te vluchten. Mogen zijn ontroerende, meesterlijk gecomponeerde muziek zo vaak mogelijk met evenveel liefde en meesterlijke vaardigheid worden uitgevoerd. Hier is hij, Jörg Wiedmann en de strijkers van het Radio Philharmonisch Orkest in deze serenade van Erich Wolfgang Korngold.

De Serenade voor Strijkers, die in première ging in 1950 door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Willem Furtwängler, muziek van Erich Wolfgang Korngold, die na de oorlog vanuit Hollywood terugkeerde naar zijn geboortestad, Wenen. De Strijkers van het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Jörg Wittmann, 25 april jongstleden in de zaterdagmatinée. Prachtige late romantiek van Korngold. Naar Beethoven. Beethovens zevende symfonie. We hoorden al een aanleiding, een aanzet van Jörg Wittmann zelf in zijn concertouverture Con Brio, een eerbetoon aan Beethoven. Dit is de zevende die in première ging in 1813 en meteen al een monumentale status meekreeg. Maakte enorme indruk, de première al. Hector Berlioz zei korte tijd later, het is een regelrecht meesterwerk. Richard Wagner, vaak geciteerd, het is de apotheose van de dans. En Leonard Bernstein schreef, een privé telefoonverbinding moet hij met de hemel gehad hebben, die hem vertelde wat de volgende noot moest zijn. Maar het was een strijd voor Beethoven. Hij wilde iets nieuws doen, vernieuwing, ook in elke nieuwe symfonie die hij schreef. Hij kwam uiteindelijk bij zijn zevende bij een ogenschijnlijk eenvoudig idee uit. In elk deel vormt een bepaald ritme de basis. Elk deel krijgt dus een eigen ritme mee en dat woont hij in elk deel volledig uit. Dat geeft dus puls, dat geeft beweging. Vandaar ook die opmerking van Wagner, de apotheose van de dans. Het werk opent opvallend met de langste langzame introductie die Beethoven ooit voor een symfonie schreef. Daarna komt hij op gang met het eerste deel, vrolijk heerlijk in A groot, A majeur. En dan kantelt het meteen in het tweede deel naar A mineur. Komt eigenlijk als een schok. Men ervoer het ook als een begrafenismars tijdens de première. Het maakte zoveel indruk dat het meteen herhaald moest worden op die premièreavond, dat tweede deel. Derde deel is Scherzo, de dans keert terug. En het vierde deel is ongelooflijk turbulent en buitelt alles over elkaar heen, alle ritmes en alle harmonieën. De zevende symfonie van Ludwig van Beethoven, het Radio Philharmonisch Orkest, dirigent Jörg Wittmann.

0: De Symfonie van de Dans, de zevende symfonie van Ludwig van Beethoven, door het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Jörg Wittmann, 25 april dit jaar in de NTR Zaterdagmatinée. Het concert dat begon met eigen werk van hem, een Combrio concertouverture als eerbetoon aan Beethoven. En tussendoor hebben we die prachtige serenade gehoord voor strijkers van de oude Erich Wolfgang Korngold, die terugkeerde naar Wenen vanuit de Verenigde Staten in 1950.
1: De NTR Zaterdagmatinée met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: De zomerzaterdagmatinée is met als rode draad een beetje nog in het kader van 65 jaar zaterdagmatinée, het jubileum. We laten recitals horen en bijzondere kamermuziek in deze zomermaanden. Nu het octet van Franz Schubert. Nog even een link naar Jörg Wittmann. Hij is een groot bewonderaar van de muziek van Franz Schubert. Dit is een matinée van 11 maart 1972... met leden van het Amati-kwartet en leden van het Ardito-quintet, blazers uit het Concertgebouworkest. Het octet van Schubert is een van zijn weinige werken die hij in opdracht heeft gecomponeerd. De bestelling kwam van graaf Ferdinand von Troyer, een Weens muziekliefhebber die in amateurensembles klarinet speelde. En hem stond een stuk voor ogen, een beetje in de geest van Ludwig van Beethovens septet. Dat is een stuk dat 25 jaar eerder was gecomponeerd, maar nog steeds heel populair was in Wenen in de tijd van Schubert. Toen hij aan zijn octet begon. Geen septet dus, geen zeven, maar 8 muzici, Schubert's octet. Verschil met Beethoven is dat Beethovens septet een jeugdwerk is van Beethoven en het octet van Schubert een laatwerk. Voor zover je daarvan kunt spreken bij een componist die op zijn 31ste stierf. Maar het is rijp, het is diepgravend. In hetzelfde jaar 1824, om maar iets te illustreren, componeerde hij zijn strijkkwartet Der Tod und das Mädchen. Ja, het is een divertimento, vrolijk, maar het is ook diepgravend. Het is melancholisch, het is prachtig. Er zijn 6 delen, zowel het eerste als het laatste deel beginnen langzaam en komen dan op stoom. Er zit een scherzo in, heel snel, en er zit een menuet in, een wat rustige dans. Het Amati-kwartet uit Amsterdam. Jacques Holtman, Richard Kilner, viool. Ton Wilmes, altviool. Ben de Licht, cello. En leden van het Ardito-quintet, blazers uit het Concertgebouworkest. Klarinetist Chef Douwers, Peter Hoekmeijer, horen. John Mostert, fagot. En contrabassist Anthony Woodrow. Dit is het octet voor 3 blazers en 5 strijkers van Franz Schubert.

Dat was het octet voor drie blazers en vijf strijkers, meesterlijke muziek van Franz Schubert, door het Amati Quartet Amsterdam en leden van het Ardito Quintet Amsterdam. Om de namen nog maar één keer te noemen, dit was 11 maart 1972, iconische namen van toen. Violist Jacques Holtman en Richard Kilmer, altviolist Ton Wilmes, cellist Ben de Licht en klarinetist Chef Douwers, horen Peter Hoekmeijer, fagot John Mostert en contrabassist Anthony Woodrow. 11 maart 1972 dus, dit octet van Franz Schubert. De NTR zaterdagmatinee-middag, de zomermiddagen. We begonnen vandaag met Jurk Witman, die het Radio Philharmonisch Orkest leidde. Geweldige, geliefde gastdirigent. In het nieuwe seizoen weer veel gastdirigenten bij het Radio Philharmonisch. Waaronder iemand die net als Witman al vaker optrad in de matinee en ook geliefd is bij zowel publiek als orkest, Wassily Petrenko. Van hem nu een mooi voorbeeld, oktober 2015, met de Liederen en Dansen van de Dood van Modest Mussorgsky, orkestratie Dmitri Shostakovich, met bas Michael Petrenko, geen familie van de dirigent. Ja, die Liederen en Dansen van de Dood die verwijzen naar de dodendansafbeeldingen die in late middeleeuwse kerken overal en nergens opduiken. Op die fresco's verleidt de als skelet afgebeelde dood mensen van uiteenlopende leeftijden en standen tot een noodlottige dans. Iedereen is voor de dood gelijk, was de boodschap. Liederen en dansen van de dood. Er zijn er vier. Het eerste lied, aan de moeder van een ziek kind, wiegelied, belooft de dood dat haar kind eindelijk rust zal vinden. Voor een zieke jonge vrouw zingt hij een sensuele serenade die tot een verstikkende omhelzing leidt. Maar de dood gaat anders te werk met de oude dronken boer die tijdens een winterse nacht verdwaald is. Voordat hij hem onder een laag sneeuw begraaft, danst hij met hem de trepak, een Oekraïense dans die Tchaikovsky later zou gebruiken in zijn notenkraker en wereldberoemd zou maken. En dan het laatste lied, het meest imposante, de legeraanvoerder of de veldmaarschalk. Op het verlaten slagveld straalt de dood gezag uit. Hij is hier het echte opperhoofd. Liederen en Dansen van de Dood van Modest Mussorgsky voor zangstem en piano, georchestreerd hier door Dmitri Shostakovich. Anderen hebben dat ook gedaan, Nikolaj Rimsky-Korsakov en trouwens ook twee Nederlanders, Theo Verbeij en Geert van Keulen. Maar hier dus de orchestratie van Shostakovich. Bas, Michael Petrenko en het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Wassily Petrenko.

Bas Michael Petrenko in Liederen en Dansen van de Dood van Modest Mussorgsky, orkestratie van Dmitri Shostakovich en het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Wassily Petrenko, 10 oktober 2015 in de zaterdagmatinée. En Wassily Petrenko komt terug in het nieuwe seizoen, volgend jaar 3 april, met op het programma Berio's Sinfonia en de 15e symfonie van Shostakovich. Zometeen na 5, podium op zaterdag, tot de klok van 5, is dit Shostakovich in het klein. Uit zijn vioolsonaten horen we pianist Alexander Melnikov en violist Isabelle Faust.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Maar dat is zo'n luxe.
1: Deze week bestseller-auteur Anne-Jet van der Zijl over het avontuur dat elk nieuw boek is.
2: Ik sterf duizend doden elke keer weer, hoor. Ik ben zo bang dat ik iets over het hoofd gezien heb.
1: En haar nieuwe liefde, Japan.
2: Dat had ik niet verwacht toen ik aan dit avontuur begon, dat ik ook zo gegrepen en veroverd zou worden, ook door de Japanse cultuur.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8... hier op NPO Klassiek. Ster.
3: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
4: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
3: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
5: Het Grachtenfestival, van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Beeldhoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze de wagen controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linde werd in 2024 al op non-actief gezet als coach in Nederland na meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij de Nederlandse vrouwenploeg. Het weer, veel zon, maar ook wel bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt dan van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Haar droombaan was het, correspondent zijn in Israël en Palestina, het land van haar familie. Hoe kijkt ze erop terug nu ze weer in Nederland is? En wat leerde Nasra Habiballah over de mens? Ze praat erover aan de hand van haar favoriete film- en televisiefragmenten.
6: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium op zaterdag met Camille Jansen.
9: Welkom bij Podium op zaterdag met vandaag poëzie, want het is weekend en zomer. Deze maanden in Podium op zaterdag de hoogtepunten van de dichters die we afgelopen jaar in onze uitzending behandeld hebben, met focus op de klassieken. Dus straks na 6 poëzie van de dichter die een wonderlijke ontdekking deed, namelijk dat het dekseltje van het potje Marmite ook zonder problemen op een potje sandwichbread past. En warempel ook andersom. Ik heb het natuurlijk over C. Budding, Cornelis Budding. Na 6, een aantal gedichten van hem, voorgedragen door de dichter zelf. Veel muziek hebben we vandaag ook. Diverse bioscopen in Nederland wijden momenteel een retrospectief aan de films van regisseur Jacques Tati, de grootmeester van de zwijgende komedie. Met de muziek die Tati in zijn films gebruikte, komen we terecht in de sfeer van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Dus Franse jazz, lichte muziek, dat zometeen. Maar we beginnen met een nieuw album met muziek uit Georgië.

Oh, ik moet bekennen, ik kende dit nog niet. Mijn samensteller Sigrid Bruggeler die kwam er mee. Maar wat tof dit. Georgische muziek van Otar Takishvili. Met mandolinist Avi Avital en zijn Between Worlds Ensemble. Ze portretteren eigenlijk de Zwarte Zee-regio als een historisch en cultureel epicentrum op dit album. Ja, en dit lied werd gezongen in het Mingrelisch, voor degene die goed opletten. Mijn eigen Mingrelisch is wat roestig, maar het is een bedreigde taal uit West-Georgië. En deze Tjaguna is een volkslied bedoeld om de mensen aan te zetten tot dansen. We hadden afgelopen week nogal wat muzieknieuws en dit zijn de opmerkelijkste dingen. Een stevig klokgeluid afgelopen week in Middelburg. Alle losse 49 klokken van het carillon De Lange Jan in Middelburg, die waren los te horen. Dat wordt namelijk gedigitaliseerd op dit moment, want binnenkort kan iedereen ervaren hoe het is om bijaardier te zijn op Walcheren. Nou, wie wil dat nou niet? En dat is trouwens best een klus, laat het geluidsteam weten, aan de Middelburgse Veerse Bode. Zij zeggen, wij maken opnames boven in de toren, maar ook beneden in de kruidentuin. En dat doen we omdat dat karakteristieke geluid van die klokken niet te vergelijken is van veraf met de klanken dichtbij. Daar, dichtbij, krijg je bijvoorbeeld ook de vibraties van het instrument mee. En die hoor je buiten niet. En we hebben allemaal speciale microfoons geplaatst om het geluid zo goed mogelijk op te kunnen nemen. En dat is in de toren op 96 meter hoogte best wel een uitdaging met die wind en die vogels en die valken die daar zitten. Die zijn mooi, maar die maken ook een hoop lawaai. Nou, het doel van de opnames is om het geluid voorgoed vast te leggen voor toekomstige generaties. En zodra het project klaar is, wordt het carillon digitaal beschikbaar gesteld voor iedereen. En dan kan jij dus thuis op je keyboard of computer het carillon bespelen. Wie wil dat nou niet? In onze zomerrubriek Backstage volgt de redactie van Podium elke week een ander zomerfestival van achter de schermen bezien. En deze week mochten we meekijken bij de Olympische Spelen van de blaasmuziek. Dan heb ik het natuurlijk over het Wereldmuziekconcours, of WMC, in Kerkrade. Sinds 1951 geldt dat als een van de belangrijkste internationale festivals voor blaasmuziek. En deze week, de laatste festivalweek, bezagen we het festival door de ogen van de burgemeester zelf, de artistiek directeur en de muzici die er speelden. Ze hielden allemaal een vlog voor ons bij en die kan je terugkijken op nporklassiek.nl/podium.

Origineel gezien zijn deze noten voor quatre mains, piano vier handen. Maar dat hoor je nu natuurlijk. Dit is een blaasquintet. Ensemble Astera speelt de suite voor piano vier handen, Petite Suite, van Claude Debussy. Componist Antonin Dvorak woonde eind 19e eeuw een paar jaar in de VS. Hij was er namelijk directeur van het New Yorks Conservatorium. Nou, echt wel een hele mooie baan als je het mij vraagt. En in die periode componeerde hij een paar van zijn bekendste werken, waaronder de symfonie Uit de Nieuwe Wereld en zijn Amerikaanse strijkkwartet. Beide stukken muziek met hele herkenbare melodieën. Echte tunes, zou ik zeggen. Nou, hoewel veel Amerikanen beweerden dat deze muziek typisch Amerikaans was, benadrukte Dvorak dat hij er zelf anders in stond. Hij vond het toch echt meer passen in een boheemse muziektraditie. Toch liet Amerika onmiskenbaar sporen na in zijn werk. Hij was gefascineerd door het land, de bruisende stad New York, maar ook de uitgestrekte prairies. En een mooie anekdote is dat hij een keer naar een dorp in Iowa ging, waar heel veel Tsjechen woonden. Hij bedenkt het niet. Vol met Tsjechen. En dat dorp heette Spillville. En daar maakte hij kennis met muziek en dansen van de oorspronkelijke bewoners. Dus Tsjechië. Ja, en tenminste de oorspronkelijke bewoners. De oorspronkelijke landen waar die bewoners vandaan kwamen. En die ritmes en die melodieën die hij daar hoorde, die inspireerden hem meteen. En die zijn dan weer terug te horen in een quintet. Dat hij diezelfde zomer componeerde. En dat wil ik je even laten horen. Dit quintet

Het strijkquintet van Antonin Dvořák, wat hij schreef naar aanleiding van een verblijf in een dorp in Iowa vol met andere Tsjechische burgers. En ik ben benieuwd of jij nou hoort dat het of het allemaal Amerikaans is of Tsjechisch. James Annis, violist, die ook het primarius is van dit quintet. Diverse bioscopen in Nederland die wijden momenteel aandacht aan de films van regisseur Jacques Tati, de Franse grootmeester van de zwijgende komedie. Via zijn alter ego, Monsieur Hulot, observeerde Tati de wereld met een scherp oog voor absurditeit van het moderne leven en de technische vooruitgang. Nou, wie kent hem niet? De verlegen en schuchtere, vriendelijke en welwillende Monsieur Hulot, die wereldberoemd werd door de film Les Vacances de Monsieur Hulot. Het eerste grote internationale succes van Jacques Tati toentertijd. Nou, gesproken wordt er niet, of eigenlijk nauwelijks in zijn films, maar de blikken, bewegingen en geluiden die zeggen des te meer. Vaak bevat één scène meerdere grappen die zich dan tegelijkertijd op de voorgrond en op de achtergrond afspelen. En alles minutieus uitgedacht en uitgevoerd met een groot gevoel voor timing. Tati die was een perfectionist die als filmmaker vele anderen inspireerde, waaronder Wes Anderson, David Lynch, Steven Spielberg en Aki Kaurismäki. Kaurismäki. Het cinematografisch oeuvre van Tati is nog altijd relevant en nog altijd actueel. Van de vrolijke dorpschaos in Jour de Fête, de vakantiesfeer en Les Vacances de Monsieur Hulot en de satirische blik in Mon Oncle, tot en met het monumentale Playtime, Tati's magnum opus dat hij op 70 mm filmde. Met de muziek die Tati in zijn film gebruikte, komen we terecht in de sfeer van de jaren 50 en de jaren 60 van de vorige eeuw. Echte Franse jazz en lichte muziek. En dat wil ik je even laten horen.

wie wordt er hier nou niet vrolijk van? Muziek uit de films Les Vacances de Monsieur Hulot, Mon Oncle en Playtime van Jacques Tati, die momenteel te zien zijn in gerestaureerde 4K-versies. Ja, ik vind het heel bijzonder en het neemt me ook meteen mee terug naar de jaren 60. Wat zegt de pers over dit Jacques Tati-retrospectief? Nou, VPRO Cinema die zegt: het oeuvre van Jacques Tati blijft indrukwekkend en inspirerend. NRC zegt: bij Jacques Tati barst iedereen op een ander moment in een schaterlach uit. Trouw, de 6 gerestaureerde films van de Franse cineast Jacques Tati zijn meesterlijk geconstrueerde, visueel uitbundige hoogstandjes. En het Parool die zegt: de films van Jacques Tati die bieden geweldig veel kijkplezier en zijn daarnaast voer voor filmstudenten die hierdoor kunnen leren hoe je een komische scène eigenlijk opbouwt. Nou, de 6 gerestaureerde films van Jacques Tati die worden dus vertoond in diverse filmhuizen in het land, maar ze zijn ook online te zien. Ik denk dat je best er even een kleine Google aan kan wagen om te kijken of hij ook bij jou in de buurt te zien is.

Mocht jij nou bij jezelf denken, wat is dit voor mooie muziek? Nou, dat is muziek die we even bijzonder in het zonnetje wilden zetten vandaag. Muziek van componist en alt-violist Sally Beamish. Een Britse componiste die volgende maand 70 jaar oud wordt. En ter gelegenheid daarvan is er dit jaar extra veel aandacht voor haar muziek. Er nieuwe premières, er komt een nieuw album aan. En dat album, dat opent met dit werk, April. Dat schreef Beamish ter nagedachtenis aan de jazzpianist Alice Marsalis Jr. Die overleed aan de gevolgen van COVID. Ik neem aan in de maand april. Beamish schreef niet alleen de noten, je hoorde haar hier ook spelen. Op dus alt-viool.

Muziek van William Bridgman, Salve Regina, gezongen door het Celine Consort. Ja, we hebben hem allemaal wel eens gezien. Die film, Mary Poppins met de paraplu, weet je wel. De film met Julie Andrews uit de jaren 60. Nou, de oorspronkelijke muziek ervoor die werd geschreven door Richard en Robert Sherman. En de pianist Stephen Hough die ging ermee aan de haal. En die bewerkte de bekendste liedjes tot een behoorlijk indrukwekkende pianofantasie. Met waanzinnige titels als Super Crimmy Fantastic Cliffs Duro Extra Fabulosico Fabulistic. Misschien herinner je je die nog wel. Nou, we gaan luisteren. Drie deeltjes uit de Mary Poppins suite uit de vingers van Stephen Hough.

0: Supercalifragilisticexpialidocious. Bijna. Supercalifragilisticexpialidocious. Van Mary Poppins. Dit is geschreven door niemand minder dan Richard Morton Sherman en Robert Bernard Sherman. Twee Britten met hele vergelijkbare namen. En dan om het verwarrend te maken, gespeeld door een pianist met ook een hele Britse naam. Stephen Huff. Van zijn nieuwe album.
1: Podium op zaterdag. Met Camille Jansen. Op NPO Klassiek.
0: Ja, het is rustig in de kranten, maar de dingen die er geschreven worden, die gaan eigenlijk allemaal over de Pride. En ik ben heel blij om te merken dat de Pride één groot feest is op dit moment in Amsterdam. Het NRC die kopt botenparade kleurt Amsterdam in regenboogkleuren. Burgemeester Halsema wil laten zien dat de queergemeenschap allies heeft. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik moet je ook een geheimje verklappen. Ik ga naar de uitzending denk ik ook nog even de stad in. Trouw die kopt met een kangaroo de grachten op. Het is World Pride in Amsterdam. De jaarlijkse grachtentocht van Pride is begonnen. En niet helemaal Pride gerelateerd, maar ook weer wel de groene Amsterdammer. Die Amsterdammer die brengt een recensie uit van het nieuwe album van Madonna. Van Leon Verdonschot en het heet Sphinx. Ze brengt een ode aan muziek als helende kracht, rouwt om haar broer en heeft een ijzingwekkende beheersing van haar stem. Nou, als dat geen ally is, dan weet ik het ook niet meer. Zoals beloofd komen we ook nog even terug op dat album wat we eerder vandaag al luisterden van Avi Avital en zijn Between Worlds Ensemble met die mooie muziek uit Georgië en die streken rondom de Zwarte Zee, die culturen daaromheen. We gaan weer terug naar datzelfde Georgië.

God, wat een verbazingwekkend mooie muziek vind ik dit. Otar Takakishvili met zijn Mingrelian Songs. David Gveliciani is hier de tenor die dit zingt. En dit komt dus van het album In Between Worlds van de mandolinist Avi Avital. Er hing iets in de lucht in het Europa van eind 18e eeuw. De verlichting, de Franse revolutie. En ook Ludwig van Beethoven die rook het. En die werd erdoor beïnvloed. Hij besloot zijn derde symfonie op te dragen aan Napoleon Bonaparte, die hij zag als de belichaming van vrijheid, gelijkheid en vooruitgang. Nou, dat viel een beetje tegen toen Napoleon zichzelf in 1804 uitriep tot keizer van Frankrijk. Een verraad aan die revolutionaire idealen die Beethoven zo bewonderde van 10, 15 jaar eerder. Woedend was Ludwig. Hij kraste de naam Bonaparte van het voorblad van zijn derde symfonie met zoveel kracht dat het papier er bijna van scheurde. Dat zie je ook terug in het originele manuscript. Maar die derde symfonie die was al voltooid. En Beethoven besloot hem een nieuwe symboliek mee te geven toen de partituur, een jaar na de première in 1806, opnieuw werd gepubliceerd. Nee, toen werd hij voor het eerst gepubliceerd. En vanaf dat moment luidde die symfonie de Sinfonia Eroica. Heroïsche symfonie. En zo werd het werk niet langer een eerbetoon aan een verkeerd ingeschoten individu, maar een symfonie voor het heldendom als geheel. Daar gaan we even naar luisteren.

Ja, de Eroica, de heroïsche symfonie, derde symfonie van Ludwig van Beethoven. Je hoort het eerste deel, Allegro con brio, door niemand minder dan het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. En nog wel een leuke comment van onze luisteraar John, die zegt: wist je dat de Eroica een sleutelrol vervult in de roman The Heart is a Lonely Hunter van Carson McCullers? Het meisje Mick Kelly hoort dat 's avonds uit een huis komen en ze is prompt verkocht. Nou, vind ik een mooie reden om daar misschien ook een keer een verfilming van te maken. Kunnen we dat al hier in Podium ook weer behandelen.

0: En met zo'n lage A hoor je hem afklinken. Magna da Carnaval, oftewel Carnaval Morning, ook wel bekend als Black Orpheus. Dit is een oude jazzklassieker uit de Zuid-Amerikaanse regionen van Luis Bonfa. Ik heb zelf jazz gestudeerd. Ik heb dit stuk zo vaak gespeeld op contrabas. Dat is echt niet te geloven. Romain Leleu op trompet en nu niet op contrabas, maar op tuba Thomas Leleu. De dichter is iemand die gebruik maakt van de taal die iedereen spreekt. Hij kiest daaruit de frappante dingen. Dat er een dichterlijke taal zou zijn die afwijkt van de gewone dagelijkse taal, dat geloof ik niet. Ik vind dat je moet proberen je zoveel mogelijk aan te passen aan die gewone spreektaal. Zoals je praat, zoals je bezig bent in het dagelijks leven, zo moet ook de taal zijn die jij in je gedichten gebruikt. Nou, dit is niet mijn taal, dit is de taal van C. Budding, een dichter. En hij verklaarde dit ooit, zijn Ars Poetica, in een interview. Vanaf het succes van zijn eerdere gedichten, de Gorgelrijmen, die Budding in 1953 publiceerde, heeft het imago van de vrolijke grappenmaker hem zijn hele leven achtervolgd. Bij zijn optreden tijdens Poëzie in Carré in 1966 las Budding zijn beroemde gedicht over het deksel van een middelgroot potje Marmite voor. En dat blijkt ook weer te passen op een klein potje Heinz sandwich spread. Waarna het Heinz dekseltje wonderlijk genoeg ook weer blijkt te passen op het Marmite potje. Nou, het lachen van het publiek in Carré klonk als een opluchting, want blijkbaar kan poëzie gewoon grappig zijn. En toen Budding later nog bekender werd door het tv-programma Poets, waarin hij met de verborgen camera gefilmde scènes aan elkaar praatte, werd er al bij voorbaat gelachen als hij tijdens een dichtersavond het podium betrad. Budding reisde stad en land af om zijn poëzie dicht bij de mensen te brengen. Hij had zijn gehoor nodig als een klankbord en hij was er zich van bewust dat hij dat klankbord zelf zou moeten gaan creëren. C. Budding, een stem om niet te vergeten, nu in Podium op zaterdag. En je gaat hem zelf horen met zijn gedichten Pluk de Dag, Boodschap, De Blauwbilgorgel, Solo Plight, Better Luck Next Time en die klassieker De Blauwbilgorgel.
1: Pluk de Dag.

Vanochtend, na het ontbijt, ontdekte ik door mijn verstrooidheid dat het deksel van een middelgroot potje Marmite, het vooraanse netformaat, precies past op een klein potje Heinz sandwich bread. Natuurlijk heb ik toen meteen geprobeerd of het sandwich bread dekseltje ook op het Marmite potje paste. En jawel hoor, het paste eveneens. Hé, dat lijkt wel een schaartje wat daar op de grond ligt, dacht ik. Een stoffig grijsgroen schaartje. Maar toen ik beter keek, zag ik dat het geen schaartje was, maar een elastiekje, ineengekringeld in de vorm van een schaartje. Boodschap. Van de week liep ik even bij de groenteman binnen om een telefonische opdracht van Wiebe een pot jam te halen, kersen. Maar die was er niet, wel aardbeien. Terwijl ik betaalde, zei de groenteman: ja, dat deksel past niet op een sandwich bread potje. Zo ziet men, langzaam maar zeker, komt de poëzie toch waar ze zijn moet. Hé, dat lijkt wel een brilmontuurtje wat daar op tafel ligt, dacht ik. Een stoffig brilmontuurtje, zo eentje als Bernlef al draagt. Maar toen ik beter keek, zag ik dat het geen brilmontuur was, maar het grijsgroene elastiekje, nu ineen gekringeld in de vorm van een brilmontuurtje.

solo plaat. Men is op de wereld, of men wil of niet, met een roze zaagbek en een hoofd vol storm. Men kan de werkende grote denkers opgewekt als een rust bestuderen. Men kan ze ook in de Amstel gooien, of in een meer nabije rivier. Men blijft wat men is, een mens op aarde. Een kruimeltje zon, een kruimeltje maan. Een weinig belovende 70-jaarsvlieg die het buskruid heeft uitgevonden. Better luck next time. Het staat op de muren geschreven. Iedereen is gek. Ach, wat een slag, meneer, en juist op uw zilveren jubileum. En o, mevrouwtje, u klopte u net op de borst met 17 huisvrouwencomité's. Maar is er dan niets aan te doen? Een centje voor de missie, de platvoetbestrijding. Echt een keer naar de kerk toe. Een ernstig woord van neef Niek in het parlement. Helaas, er is geen ontkomen aan. Het staat geschreven aan alle wanden. Mene, tekel op haar zin. Iedereen is gek. De blauwbilgorgel. Ik ben de blauwbilgorgel. Mijn vader was een porgel. Mijn moeder was een porulan. Daar komen vreemde kinderen van. Raban, raban, raban. Ik ben de blauwbilgorgel. Ik lust alleen maar korgel. Behalve als de nachtuil krijst, dan eet ik riep en rimmelrijst. Rabijst, rabijst, rabijst. Ik ben de blauwbilgorgel. Als ik niet wok of worgel, dan lig ik lang uit in de zon en knoester met mijn knezidon. Rabon, rabon, rabon. Ik ben de blauwbilgorgel. Eens sterf ik aan de schorgel en schrompel als een kriks ineen en word een blauwe kiezelsteen. Ga heen, ga heen, ga heen.

0: Goedemorgen, of eigenlijk goedenavond. Dit is natuurlijk orgelmuziek van Johann Sebastian Bach. Koraalbewerking voor orgel. Cor Ardèche als organist. En daarvoor hoorde je poëzie van C. Budding. De gedichten Pluk de Dag, Boodschap, De Blauwbeelgorgel en Solo Plight, Better Luck Next Time. En De Blauwbeergorgel nog een keertje. Voorgedragen dus door de dichter zelf. De stem die je hoorde is die van C. Budding. Het zijn oude opnames.
1: Podium op zaterdag met Camille Jansen. Op NPO Klassiek.

Nog een deel uit dat strijkquintet van Antonín Dvořák, wat we eerder luisteren, waarvan we het eventjes even aan het brainstormen waren van of het nou Tsjechischer klinkt of Amerikaanser. Opnieuw James Ennis als primarius van dit strijkquintet. En dit was het tweede deel. Ja, en straks direct na podium in het zomeravondconcert de opera De Excursies van meneer Brucek van Leos Janacek, waarin deze meneer Brucek in twee bijzondere reizen terechtkomt op de maan. En daarna tijdreis naar het Praag van de 15e eeuw. Heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Tijdens die reizen ontmoet hij mensen met idealen en met lef. Maar zelf kiest hij steeds maar weer voor de gemakkelijkste weg. Ik denk dat hij een beetje een luiaard is. Dus dat straks na deze uitzending. Janáček's komische opera. Nu muziek van een landgenoot, ook een Tsjech. Viteslava Kapralova. En dit is haar pianoconcert. Zijn pianoconcert, excuses, eerste deel. Je hoort pianist Marek Kozak.

Ik kende deze muziek niet, maar ik ben er behoorlijk van onder de indruk. Dit pianoconcert, eerste deel Allegro Entusiastico van Viteslava Kapralova. En ik kondigde haar net verkeerd aan als een man, maar het is een vrouw. Mijn excuses daarvoor. Pianist Marek Kozak, samen met het Praags Radio Symfonie Orkest onder leiding van Robert Gindra. Ja, dan heb ik nog wat orgeltips voor je, want de orgelzomer is in volle gang. Organist Cor Ardesh, we hoorden hem net al even vandaag. Hij is vanavond live te horen in de Grote Kerk in Maassluis. Dus haast je spoedig, dat is vanavond om 8:00 en dus voor de late beslisser. Anders is er morgen weer een kans, dan speelt hij in de Oude Kerk in Borne om 4:30. Werk van zowat de hele familie Bach, dus Johann Sebastian en al zijn zonen. En ook morgen heeft organist Aart Bergwerf een bijzondere compagnon gevonden om mee samen te spelen. Get this, orgel en theremin. Thorvald Jurgensen. Ja, die theremin, dat is het oudst bespeelbare elektronische muziekinstrument. Misschien ken je het wel. Het is zo onzichtbaar. Je bespeelt het door elektrische golven eigenlijk te veranderen met je handen. Nou, morgen kun je dat instrument in samenspel met een orgel horen om 12:15 in de Grote Kerk in Breda. Bach is de rode draad in dat programma. Hier horen we Thorvald Jurgensen op theremin in een werk van Debussy.

0: Ja, deze hemelse geluiden, dit is dus het geluid van de theremin. Zometeen gaan we dus verder in het zomeravondconcert met de opera van Leos Janacek, die ik net al, waar we het net al even hadden. Fijn dat je luistert naar Podium op zaterdag. We hebben vandaag heel veel gedaan. Poëzie van Kees Budding, Cornelis Budding. We hebben allerlei mooie muziek uit Georgië ontdekt en dus de theremin. Fijn dat je luistert. Blijf bij ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne praat met mezzosopraan Xenia Meijer en muziekjournalist Peter van der Lind over Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Brahms schreef het na de dood van zijn moeder. Hij wilde nabestaanden troosten en hoop geven tijdens het trouwproces. Ein Deutsches Requiem van Brahms. Morgenmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ster. Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
4: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
3: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop afkwamen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
4: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
5: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
7: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Jules van Hessen.
8: Goedenavond en welkom. Fijn dat u luistert naar het Zomeravondconcert. We gaan vandaag tijdreizen en we maken een uitstapje naar de maan. Tja, zo'n reis naar de maan, dat is voor veel mensen misschien een soort ultieme idyllische droomvlucht. Maar niet voor de nukkige huisbaas Matthij Brocek. Die heeft helemaal geen zin in avontuur. Hij wil het liefst een goed glas bier, een stevige maaltijd en vooral met rust gelaten worden. En uitgerekend zo iemand komt op de maan terecht en belandt daar dan ook nog eens in allerlei absurde situaties. En deze Brocek is de hoofdpersoon van Leos Janáček's opera die we straks gaan horen. De uitstapjes van meneer Brocek. En dat gaat dan om een opname van de Bregenzer Festspiele van vorige week donderdag. Ja, en deze opera is op afstand Janáček's minst opgevoerde opera. Hij valt ook een beetje uit de toon bij de rest. Nou, Genufa en het Zuur Forse, die zijn een stuk bekender. Maar in de uitstapjes van meneer Brocek krijgen we een wat andere kant van de componist te horen. Dit is een soort satirische, maatschappijkritische komedie vol met bizarre ontmoetingen. Zo verschijnt deze Brocek plotseling in de 15e eeuw en maakt hij ook nog zijn opwachting op de maan. Nou, dat laatste is op zichzelf geen nieuw thema in de opera, want kunstenaars en ook componisten, ja, die droomden al eeuwen over reizen naar de maan. Nog ver voordat Neil Armstrong er een voet zette, schreef Joseph Haydn zijn opera Il Mondo della Luna. Die gaat over een menselijke beschaving op de maan. En die fascinatie klonk bij Haydn ongeveer zo.

Tja, het is duidelijk. Die fascinatie voor een maanreis die is echt van alle tijden. Deze muziek die klonk zo'n 250 jaar geleden, in 1777. U hoorde de ouverture en de eerste aria uit Joseph Haydn's opera Il Mondo della Luna. O Luna Lucente, o stralende maan, die wit en helder daarboven schittert. U hoorde de tenor Luigi Alva samen met het Kamerorkest van Lausanne en het koor van de omroep Suisse Romande als onder leiding van Antal Dorati. En in deze beginscène wordt de telescoop erbij gepakt en er wordt door vier geleerden doorheen getuurd en gezongen. We zullen zien of de maan, dat heldere rondje, een wereld is vol sterfelijke mensen. Straks gaan we luisteren naar een Tsjechische opera van Leos Janáček, De uitstapjes van meneer Broček. Daarin maakt een Norse dronkelaar plotseling een excursie naar de maan. En daar blijkt het inderdaad te wemelen van de mensen. Maar wie aan de maan denkt in de Tsjechische opera, die kan natuurlijk niet voorbij aan de groot voorganger van Janáček, Antonín Dvořák, met zijn Lied aan de maan uit de opera Ruzalka. Een verlangende smeekbede aan die zilveren maan aan de hemel.

Ja, het lied Aan de Maan uit de opera Rusalka van Antonin Dvořák werd gezongen door de sopraan Gabriela Benetskova-Chapova, begeleid door het Tsjechisch Filharmonische Orkest onder leiding van Václav Neumann. Ja, de maan als een droombeeld, hoog aan de hemel, onbereikbaar. Nou, het tegendeel is het geval bij Dvořák-landgenoot Leos Janáček in zijn opera De Uitstapjes van meneer Broček, die een kleine 20 jaar na Rusalka in hetzelfde Praagse theater in première ging. In deze opera komt meneer Broček plotseling op de maan terecht, maar die is een stuk minder enthousiast over dat stralende, heldere rondje dan de personages in de opera's van Dvořák en Haydn. Want als Janáček zijn meneer Broček naar de maan stuurt, belandt hij niet in een droomwereld, maar in een soort karikatuur van zijn eigen samenleving. De maan blijkt bevolkt door Broček plotseling op de maan terecht, maar die is een stuk minder enthousiast over dat stralende, heldere rondje dan de personages in de opera's van Dvořák en Haydn. Want als Janáček zijn meneer Broček naar de maan stuurt, belandt hij niet in een droomwereld, maar in een soort karikatuur van zijn eigen samenleving. De maan blijkt bevolkt door kunstenaars, dichters,

ja, je voelt op je klompen aan, dit gaat botsen. Janáček baseerde zijn opera op twee satirische verhalen van de Tsjechische schrijver Svatopluk Čech. En die zijn allemaal rondom de personage van deze meneer Broček. Dat betekent letterlijk meneer Kevertje. En toen die verhalen aan het eind van de 19e eeuw verschenen, werden ze razend populair. De naam Broček werd een begrip. De man die zichzelf heel verstandig vindt, maar overal waar hij komt vooral zijn eigen bekrompenheid, zijn kleinburgerlijkheid laat zien. Kostte Janáček de nodige moeite om die verhalen op muziek te kunnen zetten. Zo kreeg hij geen toestemming van de schrijver om er een opera van te maken. En hij moest dus wachten tot de dood van Čech om met Broček aan de slag te gaan. Maar ja, het rare is dat Janáček niet de eerste componist die zich over dat verhaal van Broček ontfermde. Zo had je de Tsjechische componist Karel Kovarovic, heeft u waarschijnlijk ook nooit van gehoord, een aanzienlijk minder getalenteerde rivaal van Janáček, die heeft dus wel toestemming gekregen van de auteur en maakt er in 1894 al muziek bij. Nou, die muziek is vergeten, nauwelijks bekend, maar we gaan er natuurlijk even een stukje van laten horen. En dat is zelfs een mijnwerkerspolka. Dus uit de uitstapjes van meneer Broček, niet die van Janáček, maar van de beroemde Karel Kovarovic.

0: Praag Symfonieorkest onder leiding van Václav Smetáček speelde de Mijnwerkerspolka van Karel Kovarovic. En dat komt uit de uitstapjes van meneer Brocek. En nu gaan we luisteren naar de gelijknamige opera van Leos Janáček. En die ging in première in Praag in 1920. En de opname die we straks gaan horen, die is donderdag live gemaakt tijdens de Bregenzer Festspiele.
1: Het zomeravondconcert. Met Jules van Hessen. Op NPO Klassiek.
0: Ja, nu dus die uitstapjes van meneer Brocek. Waar gaat het nou over in die opera van Janáček? Het draait om deze Matej Brocek. En dat is een keurige huisbaas uit Praag. Een man die zichzelf heel verstandig vindt, maar eigenlijk vooral comfortabel door het leven wil. Hij houdt van goed eten, van bier en vooral van zijn eigen gelijk. Leos Janáček herkende in hem iets tijdloos. Brocek is niet per se een slecht mens, maar iemand die zich voortdurend...

voortdurend aanpast aan de omstandigheden en met iedereen probeert mee te praten. Zet hem tussen kunstenaars en hij probeert een kunstenaar te lijken. Zet hem tussen helden en hij doet alsof hij er eentje is. Maar diep van binnen verandert er eigenlijk niets. Hij is eigenlijk een soort menselijke chameleon, denk ik. Herkenbaar, zulke mensen? Ja, misschien is dat wel het succes van die Brodtjek-verhalen waarop Janáček deze opera baseerde. Iedere tijd kent namelijk zijn Brodtjeks. Janáček werkte bijna 10 jaar aan deze opera. Vooral het libretto bleek een enorme worsteling. Verschillende schrijvers kwamen en gingen. Scènes werden herschreven, plannen gewijzigd. En uiteindelijk ontstond een opera die zich moeilijk in een hokje laat stoppen. Het is ja, satire, komedie, maatschappijkritiek en fantasie wel allemaal tegelijk. De voertaal is Tsjechisch, dus als u er, net als ik, het totaal niet verstaat, dan mist u heel veel grapjes en nuances, maar let dan vooral op de muziek. Want bij Janáček gedragen melodieën zich vaak heel anders dan bij andere componisten. En dat kennen we ook wel een beetje uit zijn andere opera's. Ze zijn soms nauwelijks melodieën, maar eerder gesproken zinnen die toevallig gezongen worden. Janáček luisterde eindeloos naar de cadans van de Tsjechische taal. Hij noteerde letterlijk hoe mensen spraken. Op straat, in het café, op de markt. Uit die kleine boogjes en inflecties bouwde hij zijn eigen muziek op. Daardoor klinkt zijn opera enorm levendig. Alsof je echte mensen hoort praten. In plaats van opera-personages die toevallig zingen. In het eerste deel van de opera dat we nu gaan horen ontmoeten we Brodtjek in het Praag van rond 1900. Na een avondje stevige drinken belandert hij op wonderlijke wijze op de maan. En daar komt hij terecht in een samenleving van kunstenaars en intellectuelen. Brodtjek vindt het maar niks. Zijn eenvoudige aardse verlangens botsen voortdurend met de verfijnde smaak van zijn nieuwe omgeving. Hij probeert zich een beetje aan te passen, maar met weinig succes. Het levert allerlei komische confrontaties op. We gaan luisteren naar het eerste deel, het uitstapje van meneer Brodtjek naar de maan. Opgenomen tijdens de Bregenzer Festspielen vorige week. U hoort de Wiener Symfoniker en de Praags Philharmonisch Koor onder leiding van Robert Jindra. In de titelrol klinkt tenor Pieter Hoorn.

My J Pro check.

Nos! Hulacek! Heute!

das besonders schwierig. Das besonders schwierig.

0: Applaus in Bregenz afgelopen week voor onder meer de Wiener Symfoniker Praags Philharmonisch Koor onder leiding van Robert Jindra. Dat was het eerste gedeelte van de uitstapjes van meneer Brocek. En dit was het uitstapje van meneer Brocek naar de maan met de tenor Pieter Hoor in de titelrol. Ja, en na dat eerste gedeelte is die meneer Brocek weer terug in Praag. Na dat uitstapje naar de maan. En daar heeft hij dus allerlei wonderlijke ontmoetingen gehad met kunstenaars, intellectuelen. Kortom, volk waar hij zelf als eenvoudige huisbaas niets mee op heeft. Met frisse tegenzin heeft hij zich er tussendoor gemanoeuvreerd. Straks in het tweede deel komt hij weer in een hele andere bizarre situatie terecht.
1: Het zomeravondconcert. Met Jules van Hessen op NPO Klassiek.
0: Ja, Janáček portretteert zijn titelpersoon niet bepaald als een sympathiek figuur. Brocek is gemakzuchtig, zelfingenomen en bang om ergens echt voor te moeten kiezen. Janáček zag hem als de verpersoonlijking van de kleinburger die zich overal doorheen wurmt, zolang zijn eigen comfort maar niet in gevaar komt. De componist zei daarover zelf: ik wil dat we walging voelen voor zulke mensen, dat we ze met voeten treden en wurgen als we ze tegenkomen. Nou ja, niet echt een positief beeld dus. Nou, die intentie kwam niet helemaal over op het publiek bij de première in 1920. Veel van Janáčeks tijdgenoten zagen Brocek niet als een satirische figuur, maar vonden hem juist wel een gezellige, komische volksman. Er werd zelfs een beetje meelevend gereageerd. Men vond het eigenlijk wel sneu wat die arme Brocek allemaal overkwam. En zijn tekortkomingen en lelijke eigenschappen werden eerder gezien als universeel menselijk. En de scherpe maatschappijkritiek van de opera werd dus helemaal gemist. Overigens wilde Janáček niet alleen Brocek op de hak nemen, ook persifleerde hij de wereld waarin hij terechtkomt met die zelfverklaarde kunstenaars en estheten op de maan. Er wordt daar oeverloos gefilosofeerd over schoonheid en verheven idealen, terwijl het gewone leven soms helemaal uit het oog wordt verloren. Met de wonderlijke uitstapjes van meneer Brocek is het trouwens nog niet gedaan. Straks gaan we verder met het tweede deel van de opera, waarin de titelfiguur een excursie maakt terug in de tijd. En dan komt hij plotseling terecht in de 15e eeuw. Dat dus straks. Eerst gaan we de pauze in Bregenz opvullen met muziek die Janáček componeerde grofweg in dezelfde periode dat hij aan deze opera werkte. Het is een stuk voor cello en piano, de driedelige Pohatka. Sprookje.

Cellist Truls Merk speelde samen met pianist Howard Kimsa Pohatka, oftewel Sprookje van Leos Janacek. Een stuk waar hij lange tijd aan schaafde en verschillende versies van maakte, zo tussen 1910 en 1923. Dat zijn min of meer dezelfde jaren waar hij aan zijn opera over meneer Brodtjek werkte. Voluit de uitstapjes van meneer Brodtjek naar de maan en naar de 15e eeuw. Ja, de maan hebben we dus gehad, maar ja, hoe zit het dan met die 15e eeuw? Nou, die komt zo meteen aan bod als we zo verder gaan met het tweede deel van de opera. En je kunt je misschien wel afvragen wat niet twee verschillende opera's zijn. Janacek baseerde het tweede deel op een ander verhaal van dezelfde schrijver. Weliswaar met dezelfde hoofdpersoon, deze meneer Brodtjek, die een wonderlijk uitstapje maakt. Maar de setting is compleet anders. Dit keer wordt hij niet van plaats verwisseld, maar wel van tijd. Hij ontwaakt namelijk ineens in het Praag van 1420. En dat is een belangrijk moment in de Tsjechische geschiedenis, of ik moet eigenlijk zeggen in de Boheemse geschiedenis. Het is namelijk het decor van de Hussitenoorlogen, een reeks veldslagen van de Hussieten. Ja, dat waren protestante Bohemers die hun grondgebied verdedigden tegen de Rooms-Katholieke kruisvaarders. Dat was een beslissend moment dat nog eeuwenlang een belangrijke rol zal spelen in de nationale trots van de Tsjechen. Ja, en eens bevindt zich die kleinburgerlijke bekrompen meneer Brodtjek zich op dat strijdtoneel. Terwijl Praag zich voorbereidt op de strijd tegen de kruisvaarders, wordt hij aangezien voor een medestander. En Brodtjek, ja, die fake, die probeert zich dapper voor te doen. Maar zodra het gevaar daadwerkelijk dichterbij komt, kiest hij voor zijn eigen hachje. Uiteindelijk ontsnapt hij ternauwernood en ontwaakt hij weer in het Praag van zijn eigen tijd. En daar zien we eigenlijk weer diezelfde onsympathieke hoofdfiguur terug die in het eerste deel naar de maan ging. Of Brodtjek nou tussen kunstenaar terechtkomt of tussen nationale helden, hij blijft precies dezelfde man. Hij probeert zich aan te passen aan zijn omgeving, spreekt stoere woorden zolang het veilig is. Maar ja, zodra het hem te heet onder de voeten wordt, kiest hij toch weer voor zijn eigen hachje. De tweede acte heeft een wat scherpere ondertoon. Tegen de koor van de heldhaftige Hussieten stelt Janacek eigenlijk vooral de vraag: hoe heldhaftig zou je zelf zijn als de geschiedenis eens op jouw schouders terecht kwam? En dat was nou precies de bedoeling van de schrijver van het oorspronkelijke verhaal, Svatopluk Tsjech. Zijn Brodtjek was geen komische dikzak om lekker om te lachen, maar een spiegel voor de burgerlijke samenleving van zijn tijd. Janacek heeft die boodschap nog wat scherper aangezet. Achter de humor klinkt steeds de vraag: waar sta je eigenlijk voor als het erop aankomt? In muzikaal opzicht gaat u wat verandering horen ten opzichte van het eerste deel. De satire van de maanwereld maakt nu plaats voor een bredere, plechtiger toon, waarin Janacek regelmatig verwijst naar oude Tsjechische muziek, zoals een oud Hussieten strijdlied dat nog veel meer andere Tsjechische componisten heeft geïnspireerd. Daar gaan we straks nog nader op in, maar nu gaan we weer naar de Bregenzer Festspielen, waar de Wiener Symfoniker speelt onder leiding van Robert Jindra, het Tsjechisch Philharmonisch Koor zingt met een grote cast aan internationale zangers. Hier is het tweede deel van de opera, het uitstapje van meneer Brodtjek, nu niet naar de maan, maar naar de 15e eeuw.

Jsem na dobré cestě. Svět slepa už vidu. A prokleda.

Rybnik. Jen si nemyslí Jankův, že dám se rozsekat jak biftek.

0: eindigt nu Brodzeks tweede en laatste uitstapje in Janáceks opera. Hij is weer veilig thuis in zijn eigen tijd, onveranderd als altijd. Dit was een opname gemaakt in het Festspielhaus Bregenz, 23 juli 2026. En u hoorde de tenor Peter Hoor. Verder de andere tenor was Michaus Tsupayevs, bariton Kari Semeredi, sopraan Tatev Baroyan, bas Jan Schrava, sopraan Gaia Napast, mezzosopraan Diana Korotsova, bariton Svatopluk Sem, Nederlandse inbreng, de tenor Linnard Vrielink, andere tenor Paul Kurjewitsch en tot slot bariton Lukas Barzak. Verder het Praags Philharmonisch Koor en het Wiener Symfoniker, dat allemaal onder leiding van Robert Jindra.
1: Het Zomeravondconcert met Jules van Hessen op NPO Klassiek.
0: Nou, dat was dan de 15e eeuw volgens Leos Janáček. En hij verwerkte er trouwens een melodie in die de meeste van ons misschien niet zal zeggen, maar die voor de gemiddelde Tsjech heel herkenbaar is. En dat is het zogenaamde Hussitenkoraal. Gij die strijders van God zijt. Dat lied ontstond in de 15e eeuw tijdens de Hussitenoorlogen en groeide uit tot een symbool van moed en nationale onafhankelijkheid. En die melodie heeft nogal zijn sporen nagelaten in de vaderlandse muziek in Tsjechië. Eigenlijk hebben vrijwel alle Tsjechische componisten het wel eens in een compositie verwerkt, gestopt. Maar ja, hoe klinkt dat lied nou precies? Nou, ik heb een oude opname gevonden van het Tsjechisch Philharmonisch Koor. Ja, dat is hetzelfde koor dat we net hoorden vanaf de Bregenzer Festspielen. Maar dan op een grammofoonplaat uit de jaren 60, getiteld The Oldest Monuments of Czech Music, waarvan akte. Hier even een klein stukje van dat oude Hussitenkoraal uit de 15e eeuw, dat Janáček dus in die opera over meneer Brodzek heeft verwerkt.

Ja, gij die strijders van God zijt, het hele beroemde Hussitenkoraal. Gezongen door het Tsjechisch Filharmonisch Koor onder leiding van Jozef Vezoka. En er werd wel gezegd dat er zo enorme kracht uitging van dit strijdlied dat de vijand soms al op de vlucht sloeg, alleen al als ze het hoorden. Nou, dat is wel de kracht van muziek in optima forma, zou je kunnen zeggen. Ik noemde al even dat niet alleen Janáček dit strijdlied verwerkte in zijn muziek, maar zo'n beetje elke belangrijke Tsjechische componist. Bijna een halve eeuw voor meneer Brouček gebruikte Bedřich Smetana dit lied als fundament van zijn symfonisch gedicht Tábor. En dat komt uit die beroemde cyclus Má vlast, mijn vaderland. De stad Tábor was in de 15e eeuw het bolwerk van de Hussieten, het symbool van verzet. En luister maar hoe Smetana dit lied zangersloos, maar zeer geraffineerd gebruikt.

Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Sir Charles McCarris speelde een deel uit Mijn Vaderland en wel Tabor. Muziek van Bedřich Smetana. En ja, dat was een van de brede schouders van de Tsjechische muziek, waar ook Leo Janáček op leunde. Al sloeg hij een generatie later weer zijn hele eigen weg in. En op zijn beurt inspireerde Janáček een nieuwe generatie van Tsjechische componisten. Bijvoorbeeld Pavel Haas. Die werd geboren in 1899 in Brno. Hij studeerde dus compositie bij Janáček. En ik laat graag de suite voor hobo en piano horen. Haas begon met componeren ervan in 1939. En dat is natuurlijk een uiterst onzekere periode. Tsjechoslowakije was inmiddels door Nazi-Duitsland bezet. En voor de Joodse Haas werd de toekomst met de dag somberder. En de suite ademt wel iets van die gespannen tijd. Opvallend is trouwens dat Haas in het middendeel weer terug verwijst naar dat oude Hussitenkoraal dat we vanavond al in verschillende gedaanten hebben gehoord. Misschien toch een beetje Tsjechische veerkracht in donkere dagen.

hoorde de suite voor hobo en piano van Pavel Haas, gespeeld door hoboïst Alexei Ogrinchuk, begeleid door zijn vader Leonid Ogrinchuk. Maar we keren nog één keertje terug vanavond naar de componist om wie het allemaal eigenlijk te doen is vandaag, Leos Janacek. Dat was trouwens de leermeester van Pavel Haas. En de man van de satirische opera De Uitstapjes van meneer Wojciech, die we vanavond hoorden vanaf de Bregenzer Festspiele. Dat was trouwens een werk uit Janaceks latere jaren. Hier een vroegere compositie van hem, gebaseerd op folkloristische muziek uit Lachje. En dat ligt in het noordoosten van de streek Moravië. Zie hier vier van de zes Lachische dansen voor orkest.

Dat was het Brno Staatsfilharmonisch Orkest onder leiding van Jacob Roesa, die een aantal van de Lachische dansen van Niels Janáček speelde. Ja, en dan zit het er wat Janáček betreft eigenlijk op voor vanavond nog sterker. We zijn er eigenlijk bijna doorheen. Maar niet zonder te melden dat volgende week zaterdag er iets bijzonders gaat gebeuren. Dan gaan we hier in het zomeravondconcert naar de Bayreuther Festspiele voor een historische, mogen we echt wel zeggen, uitvoering van Richard Wagner's opera Rienzi. En de makelaar liet hem zelf nooit opvoeren in Bayreuth. En het heeft notabene tot dit jaar moeten duren voordat Rienzi daadwerkelijk daar in het Festspielhaus zou klinken. Terwijl er toch prachtige passages in de opera zitten. Dus laten we ons maar een beetje op gaan verheugen met het gebed van Rienzi uit de vijfde acte. Almachtiger Vater, blick herab.

Almachtiger Vater, blik herab uit de vijfde akte van Rienzi. Prachtige muziek van Richard Wagner, gezongen door Jonas Kaufmann als Rienzi. Orchestra der Deutschen Oper Berlin onder leiding van Donald the Runicles. En volgende week zit collega Martijn Cornet hier. Hij neemt u dus mee naar het Festspielhaus in Bayreuth voor een historische uitvoering van deze opera Rienzi. Op de box staat dan de Franse dirigent Nathalie Stoetsman. Voor nu, veel dank voor het luisteren vanavond. Straks om 11 uur neemt Annemaatje Lemmerijs het over in Vrije Geluiden. Ik wens u nog een mooie avond en alvast een fijne zondag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Maar dat is zo'n luxe.
1: Deze week bestseller-auteur Anne-Jet van der Zijl over het avontuur dat elk nieuw boek is.
2: Ik sterf 1000 doden elke keer weer, hoor. Ik ben zo bang dat ik iets over het hoofd gezien heb.
1: En haar nieuwe liefde, Japan.
2: Dat had ik niet verwacht toen ik aan dit avontuur begon, dat ik ook zo gegrepen en veroverd zou worden, ook door de Japanse cultuur.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8... hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Volgens de organisatie was het gezellig druk. Er waren geen grote incidenten. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig. Als eerste homoseksuele premier van Nederland, hij voer ook mee op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Caro Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
4: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die je raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Melchior Huurdeman.
9: Goedenavond, welkom. Annemaatje heeft vakantie en daarom mag ik het nog één keer van haar overnemen. En dat doe ik dit weekend en het volgende weekend. En de regie is vanavond ook weer in handen van Elvira Brene. In juni presenteerde ik Vrije Geluiden ook al en daarin lag de focus op Nederlandse pianisten. En ik ben nog niet klaar. De lijst met pianisten die ons muzieklandschap door de eeuwen heeft verrijkt, breid ik vanavond nog wat uit. Laat ik beginnen met Ronald Brautigan. Een pianist die ik al vele decennia met liefde en interesse volg. Naar mijn mening een pianist met een heel eigen signatuur. Een muzikale graver met het hart op de juiste plaats. Zijn voorliefde voor de fortepiano, daar kom ik zo nog op terug, maar ik begin met de gewone vleugel. Ik kan me nog goed herinneren dat in de jaren 80 zijn naam meer en meer opdook in kringen van pianoliefhebbers. Hij was een voorbeeldige leerling van de Nederlandse pianistenmaker Jan Wijn en van de legendarische pianist Rudolf Serkin. En bij mijn weten was hij ook de eerste Nederlandse pianist die in de serie Meeste Pianisten van Rjaskov zijn opwachting maakte. Woonachtig aan het Vondelpark in een statig herenhuis met op de bovenste verdieping zijn romantische studeerruimte. Daar moet Brautigam in de jaren 90 van de vorige eeuw dit hebben ingestudeerd voor een cd met werken van Robert Schumann. Hier is het tweede deel uit de sonate opus 22, gespeeld door Ronald Brautigam.

Dat was deel 2 uit de sonate opus 22 van Robert Schumann. Een opname uit 1991 voor het label Globe. Daarna, of daarnaast, dat weet ik niet helemaal zeker, ging Brautigam steeds meer opnemen voor het Zweedse label Bis. De rij die ik thuis in de kast heb staan is aanzienlijk. Bijvoorbeeld een rits complete werken van Haydn, Mozart en Beethoven op de fortepiano. Het instrument waar hij het liefst op speelt is trouwens een 5-octaven walter. Een instrument waar je volgens Brautigam het beste op kan kleuren. Een mooie uitspraak van Brautigam was: een Steinway zou voor Beethoven te gemakkelijk zijn geweest. Te weinig conflictvol. En vertelde hij mij ooit: de fortepiano heeft de snelheid van het klavercimbal. En dat is iets wat Beethoven echt nodig heeft. Een componist schrijft voor het instrument waar hij zelf op speelt en benut alle mogelijkheden daarvan. De klank is niet waar je aan gewend bent, maar het is wel de klank waar Mozart van hield, waar Beethoven en Schubert van hielden. Wij van Vrije Geluiden maakten in 2015 een special met Ronald Brautigam. Hij werd toen 60 jaar. We weken voor die speciale gelegenheid uit naar de Hortus Botanicus in Amsterdam en tussen de tropische planten speelde hij een weergaloze Beethoven. Luister naar deel 2 en 3 uit de sonate Les Adieux van Ludwig van Beethoven.

0: Brautigams Beethoven-cyclus kunnen we een eikpunt noemen in de uitvoeringspraktijk van Beethovens pianomuziek. Zo werd geschreven in de Gramophone: verbijsterend in technische zin, adembenemend, trefzeker in stijl, emotioneel geladen en vitaal muzikaal op elk moment. En een Duits vakblad vond: Brautigams historische Beethoven moderner, subversiever en tegelijkertijd tederder klinken dan de Beethoven van de meeste Steinway-pianisten. Naast een interview al lopende in de Hortus hadden Ronald en ik de gelegenheid van zijn 60ste verjaardag nog een etentje in de Hortus. In het Beethovenhuis in Bonn had ik een boekje gekocht, ooit met Beethoven-recepten. Die gute Kucherei. Beethoven werd gedurende zijn leven geteisterd door vele ziekten, darmklachten, geelzucht, etc. En zijn menu heeft daar zeker toe bijgedragen. De toenmalige chefkok van Bimhuis, Edwin Takers, was bereid om wat uit dat boekje te koken voor ons. De kok lichtte het gerecht als volgt toe.
1: Broodsoep, dat is leuk. Dit is een broodsoep, maar het is een hersenbroodsoep, kalfshersenen. Gisteren een grote kalfskop uitgekookt. En alles wat er overblijft van de kalfskop, dus zijn hersenen en zijn wangen, zijn strot, alles.
2: Tuurlijk.
1: Gepureerd met het vocht, de bouillon van de kalfskop. En daarin hebben we, om hem op smaak te brengen, en dat staat namelijk ook allemaal in het boekje, een muskaatwijn gebruikt. En muskaatwijn, dat is een wijn die heeft heel veel frisheid, heel veel mooie zuren, maar een complexe kruidigheid heeft hij. En dat geeft toch echt een hele mooie smaak aan de soep. En dit is dus een kalfshersensoep, dus ook nog gebonden met een extra setje kalfshersen. Die ga ik er ook bij bakken. Want dat at hij dan in reuzel gebakken met brood en een beetje tong. Nou, en dan hebben we daar, wat hij ook heel lekker vond, zijn
3: namelijk kolen. Het wordt steeds beter.
1: En uien, en de uien hebben we er ook nog bij gemaakt.
4: Uiensaus.
1: Uiensaus, die zit wederom in de reuzel en wederom met die kalfsbouillon.
4: Dus dit at Beethoven. Gezond, ja, vond hij lekker.
1: En ja. Dus nu hebben we dus een soep van kalfshersen.
3: Nou ja.
1: Om mee te beginnen.
3: Gezondheid.
4: Gezondheid.
3: Smaak.
4: Op je verjaardag, hè?
3: Zeg, het is zeer smakelijk. En je wordt er ongetwijfeld slim van.
0: Buiten alle opname met de fortepiano is er
1: een soep van kalfshersenen.
3: Nou ja.
1: Om mee te beginnen.
3: Gezondheid.
4: Gezondheid.
3: Smaak.
4: Op je verjaardag, hè?
3: Zeg, het is zeer smakelijk. En je wordt er ongetwijfeld slim van.
0: Buiten alle opnamen met de fortepiano is er één opname die me zeer dierbaar is.

Een virtuose Brautigam in kammermuziek nummer 2 van de Duitse componist Paul Hindemith. Een componist die altijd gekscherend Paul Hindemith, zeg maar weg ermee, werd genoemd. Maar daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. Ik wil nog even één stukje draaien van die kammermuziek-cd van het KCO met Chailly. En dat is kammermuziek nummer 1, omdat het zo leuk en hilarisch is.

KI met de eerste kammermuziek van Paul Hindemith. Ik blijf nog even bij deze componist hangen. Hindemith schreef een belangwekkend opus voor piano, de Ludus Tonalis. Paul Hindemith, volgens mij een van de belangrijkste Duitse componisten van de 20e eeuw. En dat vind ik ook omdat zijn muzikale reis zo bijzonder is. Zijn vroege werken zijn nog duidelijk geworteld in de romantiek, maar al rap groeit hij uit tot een componist met een uitgesproken neoclassieke stijl. En daarbij speelt contrapunt, zeg maar het kunstig verweven van meerdere melodische lijnen, een centrale rol. Sterk geïnspireerd door grootheden als Bach en Max Reger. Zijn vernieuwende benadering van harmonie en contrapunt heeft een diepe invloed op zijn tijdgenoten en op latere generaties componisten. Met zijn muziek en didactische werken legt hij een fundament voor een bredere muzikale ontwikkeling in de 20e eeuw, waarbij zijn ideeën over tonaliteit en dissonantie een blijvende inspiratiebron vormen. Zijn carrière verloopt trouwens niet zonder obstakels. In het Duitsland van de jaren 30 raakt Hindemith verwikkeld in een complex en gespannen conflict met het naziregime. En in 1934 wordt hij door propagandaminister Joseph Goebbels weggezet als een atonale lawaaimaker. En enkele jaren later wordt zijn muziek zelfs verboden. In 1938 verschijnt zijn naam in de beruchte tentoonstelling Entart de Muziek. Uiteindelijk dwingt de politieke situatie hem tot emigratie. In 1940 vestigt hij zich in de Verenigde Staten, waar hij gaat doseren aan Yale University. En hij zich ontwikkelt tot een van de meest invloedrijke compositiedocenten van zijn tijd. In deze periode van ballingschap en reflectie ontstaat een van zijn belangrijkste werken, en dat is dus die Ludus Tonalis. Hier is de prelude uit Ludus Tonalis door de Nederlandse pianist Ivo Jansen.

Dit stuk, geschreven in 1942, is veel meer dan alleen een pianocyclus. Het is Hindemiths muzikale antwoord op de vraag wat muziek in essentie is. De titel betekent letterlijk het spel van de tonaliteit. En het werk bestaat uit 12 fuga's, verbonden door 11 intermezzi. Daarmee vormt het een moderne tegenhanger van Bach's Das Wohltemperierte Klavier. En Ludus Tonalis is een samenvatting van Hindemiths eigen muziektheoretische ideeën, die hij eerder al had uitgewerkt in zijn boek Unterweisung im Tonsatz. Dus na de prelude volgt er natuurlijk een fuga.

De eerste fuga uit Ludus Tonalis van Paul Hindemith, gespeeld door Ivo Jansen. Een fantastische pianist die na een slepende blessure aan zijn pink toch gelukkig weer zijn weg naar het podium terugvond. Want volgens eigen zeggen speelt hij met 9 vingers ook nog steeds heel goed. Sinds 2014 geeft de pianist recitals in Jansen Beton, een door hemzelf gebouwde concertzaal in een voormalig munitieschip dat in het centrum van Amsterdam ligt. Een topfitte Ivo Jansen werkte van 1994 tot 1998 aan een veelgeprezen cyclus waarin hij het complete werk voor klavier van Johann Sebastian Bach opnam. In februari 1998 verscheen de eerste cd in deze serie op zijn eigen speciaal hiervoor opgerichte label Void Classics. Na opnames van onder andere de Goldberg-variaties, de toccata's, de Franse en Engelse suites en Das Wohltemperierte Klavier voltooide Ivo Jansen in januari 2007 deze ook internationaal veelgeprezen cyclus met een uitvoering van Die Kunst der Fuge. Ik draai het slot van Die Kunst der Fuge, gespeeld door Ivo Jansen.

Dat was het slot van Die Koens der Voege, gespeeld door Ivo Jansen. En sluit ik vanavond ook af met hem. En wel met een werk van Simeon ten Holt. En dit is een versie van de canto, Ostinato, die is opgenomen samen met het Mallet Collective Amsterdam. Live in het Concertgebouw in Amsterdam. Tot morgenavond, slaap lekker.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname uit 2005 van het Radiofilharmonisch Orkest en gastdirigent Kees Bakels. Een diepgaand concert met kippenvelmomenten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, begin van zondag 2 augustus, Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. En over de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

We onderbreken dit programma voor een melding van een spookrijder. Rijd je op de A7 Horen Den Oever, dan kom je tussen de afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7 Horen Den Oever, dan kom je tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.